0: De superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Clara Live. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: De superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Clara Life.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laag

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Clara Live.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland is vannacht groter geworden. De brand is ook nog niet onder controle. 250 tot 300 brandweermensen zijn het vuur op dit moment aan het bestrijden. Er is intussen al 100 hectare natuur verwoest, zegt Danielle Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
1: Het is een groter gebied dan gisteren. Vannacht heeft het zich echt al uitgebreid, het gebied waar de brand woedt. Op het moment staat 100 hectare in brand. Dat staat gelijk aan een vierkante kilometer. Daarvoor zijn brandweerlieden uit het hele land opgeroepen om de Limburgse brandweer te ondersteunen. En dat gaat in totaal met alles wat is afgelost, zulke dingen, gaat dat om echt tientallen voertuigen.
0: Over de oorzaak van de brand in Noord-Limburg is nog niets geweten. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in een steengroeve net over de Franse grens. Hij was volgens Franse media met vrienden gaan zwemmen in een steengroeve in Jeumont, vlakbij Henegouwen. Toen hij daar van een klif sprong, kwam hij vast te zitten onder water. De brandweer haalde hem eruit, maar hij kon niet meer gereanimeerd worden. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. Op de E17 in Zwijnaarden bij Gent zijn er werken begonnen ter hoogte van de verkeerswisselaar. Er komt een nieuwe asfaltlaag richting Kortrijk. En dat kan de volgende dagen extra verkeershinder veroorzaken, zegt Jeff Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
2: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook.
0: In Venezuela in Zuid-Amerika heeft de overheid het dodental na de aardbevingen van eind juni bijgesteld naar 6.125. Bij een vorige balans was nog sprake van zeker 5.500 doden. Bij de ramp in Venezuela raakten ook duizenden mensen gewond. De schade na de bevingen wordt geschat op zo'n 20 miljard dollar. Zo'n 24.000 mensen zouden dakloos geworden zijn en er blijven nog veel vermisten. De schattingen daarover lopen uiteen. Mogelijk zijn het er nog 10.000. Eerst vrij zonnig, na de middag meer bewolking en dan is er ook kans op buien met onweer. Temperaturen tussen 27 en 32 graden. Morgen zon en soms wolken, misschien wat gedruppel. En dan nog 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo. Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vannacht is de natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland fel uitgebreid. De ouders van meer dan 1 miljoen kinderen verliezen de schoolbonus en 25 Amerikaanse staten vechten de nieuwe invoerheffingen van president Trump aan voor de rechter. De brand in Noord-Limburg in Nederland is vannacht groter geworden. Het vuur brak gisteren rond de middag uit in een natuurgebied niet ver van de Duitse grens. Brandweermensen uit heel Nederland helpen intussen al mee, zegt Danielle Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
1: Het is een groter gebied dan gisteren. Vannacht heeft het zich echt al uitgebreid, het gebied waar de brand woedt. Op het moment staat 100 hectare in brand. Dat staat gelijk aan een vierkante kilometer. Daarvoor zijn brandweerlieden uit het hele land opgeroepen om de Limburgse brandweer te ondersteunen. En dat gaat in totaal om echt tientallen voertuigen.
0: De wind en de hitte hebben de brand aangewakkerd, maar de oorzaak is nog niet bekend. 1,1 miljoen schoolkinderen in Vlaanderen krijgen geen schoolbonus meer, schrijft de Tijd. Vorig jaar kregen nog meer dan 1,5 miljoen kinderen de bonus, nu maar goed 500.000 meer. De Vlaamse regering heeft de bonus geschrapt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt. Dat is extra geld voor gezinnen met een laag inkomen. De schoolbonus wordt normaal gezien deze week uitgekeerd en gaat van €23 voor jonge kinderen tot ruim €69 voor oudere schoolgaande kinderen tot 25 jaar. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in een steengroeve in Noord-Frankrijk. Hij was volgens Franse media met vrienden gaan zwemmen in een steengroeve in Jeumont, vlakbij Henegouwen. Toen hij daar van een klif sprong, kwam hij niet meer boven water. De brandweer haalde hem eruit, maar hij kon niet meer gereanimeerd worden. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De Vlaamse overheid trekt ruim €1 miljoen uit om 4 oorlogskerkhoven in en rond Ieper te restaureren. Vooral de muren rond de kerkhoven zijn op verschillende plaatsen in verval geraakt. Steve Maartens van de New Ypres League, een organisatie die de herinnering aan de gesneuvelde soldaten levend wil houden, vindt het belangrijk dat de begraafplaatsen er netjes bij liggen.
2: Al die begraafplaatsen zijn meer dan 100 jaar oud van de Eerste Wereldoorlog. Dus die beginnen toch hier en daar wat slijtage te vertonen. En hebben dus allemaal, of dat nu gaat om de Commonwealth, de Franse, de Duitse, de Belgische, die hebben allemaal uiteindelijk wat renovatie nodig op tijd daar stond. Het belang van alle renovatiewerken natuurlijk aan de begraafplaatsen is voor de toekomstige generaties de herdenking en de herdenkingscultuur kunnen in stand houden.
0: Zo'n 25 Amerikaanse staten dagen president Trump voor de rechter wegens de nieuwe invoerheffingen die hij vorige maand aankondigde. Die heffingen zijn gericht tegen een 60-tal handelspartners, waarbij ook de Europese Unie. Maar daar is geen wettelijke basis voor, zeggen de staten. Meer uitleg van Steven de Kranen in Washington.
3: Met een klacht bij de rechtbank voor internationale handel in New York willen 25 Amerikaanse staten, waaronder Californië, Minnesota en Pennsylvania, de invoertarieven van president Trump laten schrappen. Ze hopen dat de invoertarieven van 10% tot 12% daarmee ongeldig worden verklaard. De tarieven zijn voorlopig ook nog van toepassing op producten uit de Europese Unie, waardoor die voor de Amerikaanse consument duurder zijn. De 25 staten zeggen dat president Trump zijn macht misbruikt en de tarieven vooral gebruikt om eerdere, door het Hoge Rechtshof al afgewezen tarieven, opnieuw in te voeren. De regering Trump verdedigt de maatregel dan weer en meent dat de tarieven nodig zijn tegen dwangarbeid en oneerlijke handel.
0: Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadrice in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens Oekraïense media voert het anticorruptiebureau een onderzoek naar haar. Zelf zegt ze dat ze vertrokken is om persoonlijke redenen. De ambassadeursjob in de VS is erg belangrijk. Oekraïne is afhankelijk van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland. En in die oorlog heeft Oekraïne afgelopen nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Russische opslagen. opslagplaatsen. In de buurt van Sint-Petersburg werd een gebouw van Wildberries geraakt. Dat is het grootste e-commerce bedrijf van het land. Er is brand ontstaan en mensen zijn er geëvacueerd. Ook bij Moskou zou een opslagplaats geraakt zijn. De voorbije weken viel Oekraïne al zeker 10 opslagplaatsen van Wildberries aan. Volgens Oekraïne is het bedrijf essentieel geworden voor de bevoorrading van het Russische leger aan het front. Het is eerst vrij zonnig na de middag. Ook bij Moskou zou een opslagplaats geraakt zijn. De voorbije weken viel Oekraïne al zeker 10 opslagplaatsen van Wildberries aan. Volgens Oekraïne is het bedrijf essentieel geworden voor de bevoorrading van het Russische leger aan het front.

0: helpen brandweermensen uit heel Nederland mee. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
2: En we maken er deze ochtend meteen een gezellige koffieklets van met Les Amis de Philippe. Want zij mogen gewoon Philippe zeggen tegen Karel Philippe Emmanuel Bach. Welkom.

Een gezellig onderrondje om mee te beginnen. Les Amis de Philippe in het zesde concerto van Francesco Manfredini. En het is 7:12. Uw stem is misschien nog niet helemaal opgewarmd. Die van mij ook niet. Maar gelukkig zijn er altijd mensen die al iets langer wakker zijn. Figaro bijvoorbeeld. En dat is meteen ook het enige woord dat u hoeft te kennen als u graag mee wilt zingen. Dus ga ervoor.

0: Ja, als dat geen topsport is, dan weet ik het ook niet meer. Largo al factotum, de bekende aria uit Rossini's opera Il Barbiere di Siviglia met bariton Herman Pray. En ik hoop dat u nog een paar dagen verlof heeft. Dan kan u erop uittrekken met onze kaart op VRT Max, want die staat ondertussen al goed vol met allemaal mooie plekken om te ontdekken hier in eigen land. Maar wij delen natuurlijk ook graag onze tips en die van onze gasten die hier passeerden. Zoals de jonge theatermaker Winter de Kok. En dit is haar Hidden Gem.
1: Hidden Gems. Gewoon, je komt daar binnen en dat is echt een oud... Ja, best oude meubels, oude vloeren, aan de muur hangen schilderijen en er hangen dingen in de lucht en zo. Kei schoon. Mijn hidden gem is Jazzcafé De Muze. Of ja, gewoon De Muze. In het hartje van Antwerpen, vlakbij de Groenplaats. En er staan dus niet zomaar stoelen, maar banken, treinbanken van oude reizigerstreinen, wat ik gewoon al superleuk vind en heel authentiek vind. Maar dus ook, je hebt 3 verdiepen en dus op de 2e verdieping komt er bijna nooit iemand. Dus je hebt een hele verdieping voor je alleen en overdag kan je daar dus ook een beetje doen wat je wilt. Dus ik zet dan altijd alle ramen open en er staat zo'n hele gezellige uitnodigende sofa en allemaal tafeltjes. En omdat er dus echt niemand zit, kan je dus ook een beetje schikken hoe jij het wil. En ik ga dus heel vaak aan een van die raampjes zitten en dan kijk ik naar beneden en dan kan je de mensen observeren die in de stad wandelen, die shoppen. En ik vind dat zo fijn om op zo'n drukke plaats, want als je beneden daar wandelt, het wemelt daar van de drukte. En om dan helemaal boven te gaan zitten met de ramen open, hop, een briesje. In een gebouw, in een krakend gebouw ook, want de vloer kraakt als je daar stapt. Prachtig vind ik dat. En dan zit je daar en dan kijk je naar buiten. En daar oprecht kan ik het beste schrijven. Als ik ooit iets moet schrijven, ga ik altijd naar daar. Want de inspiratie, dat gaat vanzelf. Ik weet niet, de combinatie tussen heel veel licht en daglicht en leven van buiten, maar tegelijk die heel intieme, donkere warmte van binnen, vind ik gewoon een supermooi contrast die elkaar heel mooi ontmoeten. Dus daar ga ik heel graag naartoe, overdag helemaal boven of 's avonds beneden. En het leukste is dus dat je dus gewoon overdag kan beginnen en dan zakken. Verdiepjes naar beneden gaan en dan genieten van muziek. Echt een leuke plek.
0: De hidden gem van theatermaker Winter de Kok. Café de Muze in Antwerpen. Al zal de koffie vandaag toch even moeten wachten, want straks staat ze samen met haar zus op het podium van de Zomer van Antwerpen met hun voorstelling 4 Zusters, de Zussen. Een voorstelling over hun eigen gezin, maar eigenlijk ook over dat van u en van mij. Vandaag is de première en ze spelen nog tot 16 augustus.

Een sonate van Claude Debussy voor fluit, altviool en harp. Een mooie combinatie door Magali Monnier, Antoine Tamesti en Xavier Demaître. En La Semaine Grasse, dat klinkt als een week lang uitslapen, maar eigenlijk is het het tegenovergestelde. Het is de carnavalsweek, vlak voor de vaste. En bij Igor Stravinsky klinkt hij nog net iets uitbundiger in deze fête populaire de La Semaine Grasse uit zijn ballet Petrushka.

0: Ja, uitslapen zat er duidelijk niet in. Stravinsky met Fête populaire de la semaine grasse door het Philharmonisch Orkest van de toenmalige BRT. Het is 7:30. Sophie van der Donkt, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Sophie, de natuurbrand in de Nederlandse provincie Noord-Brabant is de voorbije nacht nog groter geworden.
1: Ja, de brand brak gisteren rond de middag uit en intussen is al 100 hectare of 1 vierkante kilometer afgebrand. Het vuur in het natuurgebied dicht bij de Duitse grens kon snel uitbreiden door de wind en de hitte. Er zijn brandweermensen uit heel Nederland mee aan het blussen. Veel minder schoolgaande kinderen hebben recht op de Vlaamse schoolbonus, een extra bedrag bovenop de kinderbijslag. De krant De Tijd heeft de cijfers. Vorig jaar kregen de ouders van 1,6 miljoen kinderen nog die toeslag. Nu zijn het er maar ruim 500.000 meer. Het geld tussen 23 en 69 euro wordt normaal in augustus uitbetaald. Zo'n 25 Amerikaanse staten dagen president Trump voor de rechter wegens de nieuwe invoerheffingen die hij vorige maand aankondigde. Die heffingen zijn gericht tegen een 60-tal handelspartners, waarbij ook de Europese Unie. Maar de 25 staten vinden dat Trump zijn macht misbruikt. Eerst vrij zonnig, na de middag meer bewolking en dan is er ook kans op een bui met onweer. Temperaturen tussen 27 en 32 graden. Morgen zon en soms wolken en dan nog 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: In de morgen schrijft Bart Eekhout over fastfoodketens. Er is een belangrijk nieuw argument om de lokale verspreiding van fastfoodketens af te remmen, namelijk ruimtelijke ordening. Onlangs zijn nog twee plannen voor nieuwe hamburgerfilialen in landelijk gebieden afgewezen omdat, kort gezegd, het ruimtebeslag te groot is. Het lijkt erop dat lokale besturen eindelijk wat minder speelzuchtig omspringen met de resterende open ruimte. De Rijn is een economische slagader van Europa en als die door een historische droogte vernauwt, voelen we dat, merkt Bart Beynens intussen op in het Belang van Limburg. De provincie Limburg kan vandaag weliswaar profiteren van de problemen op de Rijn, maar alleen als ze zelf voorbereid is op de droogte van morgen. Terwijl de Amerikanen wegzinken in het Iraanse moeras en het steeds duidelijker wordt dat het Iraanse volk nog lang onder het repressieve islamregime van de Ayatollah zal moeten leven, blijft het stil op straat, stelt Greg van Roosbroek vast in de Gazette van Antwerpen. Het verschil met het medeleven met de Gazastrook is zo groot dat we bijna van schuldig verzuim mogen spreken. De plotse migrantenstroom naar Ceuta legt pijnlijk bloot hoe afhankelijk Europa is van partners als Marokko of Turkije voor het indijken van illegale migratie, besluit Isabel Albers dan weer in De Tijd. Europa nam eerder dit jaar dan wel een horde met eindelijk het migratie- en asielpact, maar toch zit het nog in een positie waarin het zeer afhankelijk is van transitlanden en dat is bijzonder ongemakkelijk. Naar aanleiding van de overrompeling in Ceuta pleit de Belgische regering voor tijdelijke binnengrenscontroles in Europa. Maar die overstijgen nauwelijks de populistische symboliek, vindt Bart Brinkman in De Standaard. Ze worden daarom het best zo snel mogelijk afgevoerd. De nieuwe cijfers van de Europese Commissie baren Timmy van Diepen in het laatste nieuws grote zorgen. Van alle landen van de eurozone groeit de Belgische economie het traagst. De lage groei is een symptoom van een dieperliggende ziekte. Het ordewoord is nu doorpakken. Willen we niet helemaal de zieke man van Europa worden? De aangiftes van stalking stijgen zinder ogen en worden niet altijd serieus genomen. Een hoger bewustzijn in de hele samenleving moet drama's helpen vermijden, stelt Hannes Heinrichs tot slot in het Nieuwsblad. Het is zorgwekkend dat meer dan 50% van de gevallen geseponeerd wordt en een groot deel van de zaken wordt geseponeerd om opportuniteitsredenen, met andere woorden, geen prioriteit voor justitie. En dat is terecht een doorn in het oog van de slachtoffers. Het is dinsdag 4 augustus en dat waren de krantencommentaren.

Het rondo uit het vierde pianoconcerto van Joseph Haydn met Marc-André Amelin en Les Violons du Roi. En ik heb vorige week een nieuwe manier ontdekt om af te koelen. Ik ben gewoon door mijn winterfoto's beginnen scrollen. Ik had ergens gelezen dat dat zou werken. En echt waar, geloof het of niet, maar ik kreeg het er echt bijna koud van. Het is een soort van mentale airco, dus zeker de moeite om ook eens te proberen. En wie weet heeft dit lied wel een beetje hetzelfde effect, want eigenlijk is het een Frans kerstlied. Bressarello uit het nieuwe album van sopraan Laure Binon en luidist Jurgen de Bruin.

Jurgen de Bruin met een toccata van Johann Hieronymus Kapsberger. En als dat Frans kerstliedje daarnet u niet heeft afgekoeld, dan zal het u van deze muziek alleen maar warmer krijgen, want we trekken naar Argentinië met La Flor de mi Secreto, de bloem van mijn geheim, van Astor Piazzolla.

Het Brusselse tango-ensemble Soledad, twee keer met Astor Piazzolla, Michelangelo 70 en daarvoor La Flor de Mi Secreto. En ik heb ook nog een klein geheim, want ik mag straks weer vrijkaarten uitdelen voor het MA-festival in Brugge, dus kijk misschien al eens of u vrij bent nu, vrijdagavond. En we gaan het ook nog hebben over een nieuwe expo, Queer Amsterdam, de Roze Stad. Maar dat is voor na 8 uur.

0: een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De ouders van meer dan 1 miljoen kinderen verliezen de Vlaamse schoolbonus. Vannacht is de natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland fel uitgebreid. En 25 Amerikaanse staten vechten de nieuwe invoerheffingen van president Trump aan voor de rechter. De ouders van 1,1 miljoen Vlaamse schoolkinderen krijgen geen schoolbonus meer, schrijft de Tijd. De Vlaamse regering heeft de bonus geschrapt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt. Dat is extra geld voor gezinnen met een laag inkomen. Daardoor wordt nog maar voor ruim 500.000 kinderen een schoolbonus uitbetaald, in plaats van 1,6 miljoen vorig jaar. De schoolbonus komt normaal deze week op de rekening en gaat van 23 euro voor jonge kinderen tot 69 euro voor oudere kinderen tot 25 jaar. De Gezinsbond betreurt de besparing, zegt woordvoerder Lien Swinnen.
2: Wij als Gezinsbond vinden het inderdaad jammer dat die schoolbonus voor 1,1 miljoen kinderen verdwijnt. Omdat september is voor gezinnen een erg dure maand. Dat merken wij als gezinsorganisatie en zien we ook in onze cijfers van de gezinsbarometer altijd terugkomen. Dus daarom vinden we dat jammer dat net in september dan voor gezinnen die ondersteuning verdwijnt.
1: De jeugdhulp heeft nog altijd te weinig opvangplaatsen en daardoor worden kinderen noodgedwongen in een ziekenhuis opgenomen. Vorig jaar waren dat 167 kinderen tegenover 120 het jaar ervoor. Parlementslid Egbert Lachaert van Anders vroeg de cijfers op. Die kinderen zijn niet ziek, maar ze moeten voor hun eigen veiligheid in een ziekenhuis verblijven. Het zijn vooral kinderen jonger dan 2 jaar. Ze worden niet begeleid zoals het hoort en het is onduidelijk wat er na hun verblijf in het ziekenhuis met hen gebeurt, zegt Egbert Lachaert nog. De Vlaamse overheid trekt ruim 1 miljoen euro uit om 4 oorlogskerkhoven in en rond Ieper te restaureren. En de commissie die de militaire begraafplaatsen van het Britse gemenebest onderhoudt, doet daar nog 600.000 euro bij. Vooral de muren rond de kerkhoven zijn op verschillende plaatsen in verval geraakt. Steve Maartens van de New Ypres League, die de herinnering aan de gesneuvelde soldaten levend wil houden, vindt het belangrijk dat de begraafplaatsen er netjes bij liggen.
3: Al die begraafplaatsen zijn meer dan 100 jaar oud van de Eerste Wereldoorlog. Dus die beginnen toch hier en daar wat slijtage te vertonen. En hebben dus allemaal, of dat nu gaat om de Commonwealth, de Franse, de Duitse, de Belgische, die hebben allemaal uiteindelijk wat renovatie nodig op tijd daar stond. Het belang van alle renovatiewerken natuurlijk aan de begraafplaatsen is voor de toekomstige generaties de herdenking en de herdenkingscultuur kunnen in stand houden.
1: De brand in Noord-Limburg in Nederland is vannacht groter geworden. Het vuur brak gisteren rond de middag uit in een natuurgebied niet ver van de Duitse grens. Brandweermensen uit heel Nederland helpen intussen mee blussen. Er is nu al 100 hectare natuur verwoest, vertelt Erik Thijssen van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
4: Het is inderdaad vannacht uitgebreid. Op dit moment is het wel stabiel en zijn we vooral in afwachting van ondersteuning van de helikopters van Defensie. Wel is de ring uitgebreid, zeg maar, van het NL Alert dat het gebied wat groter is, omdat de wind eigenlijk een beetje onvoorspelbaar is en de rook op meerdere plekken eigenlijk wel te ruiken is en waar te nemen is.
1: Zo'n 25 Amerikaanse staten dagen president Trump voor de rechter wegens de nieuwe invoerheffingen die hij vorige maand aankondigde. Die heffingen zijn gericht tegen een 60-tal handelspartners, waarbij ook de Europese Unie. Maar daar is geen wettelijke basis voor, zeggen de staten. Meer uitleg van Steven de Kranen in Washington.
5: Met een klacht bij de rechtbank voor internationale handel in New York willen 25 Amerikaanse staten, waaronder Californië, Minnesota en Pennsylvania, de invoertarieven van president Trump laten schrappen. Ze hopen dat de invoertarieven van 10-12% daarmee ongeldig worden verklaard. De tarieven zijn voorlopig ook nog van toepassing op producten uit de Europese Unie, waardoor die voor de Amerikaanse consument duurder zijn. De 25 staten zeggen dat president Trump zijn macht misbruikt en de tarieven vooral gebruikt om eerdere, door het Hoge Rechtshof al afgewezen tarieven, opnieuw in te voeren. De regering Trump verdedigt de maatregel dan weer en meent dat de tarieven nodig zijn tegen dwangarbeid en oneerlijke handel.
1: Straks vergaderen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over de situatie in Ceuta. Die Spaanse stad op het Afrikaanse vasteland werd vorige week overrompeld door tienduizenden migranten uit Marokko. Voor ons land neemt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid deel aan de vergadering. Zij pleit voor een betere bescherming van de Europese buitengrenzen.
6: Ik hoor sommigen dan zeggen van ja, willen jullie dan een fort Europa? Wel, ik heb liever een versterkte burcht dan eentje waar de toegangspoorten lek van zijn. Dus buitengrenzen beter beschermen. En twee, we moeten ook absoluut het verdienmodel van mensensmokkelaars gaan doorbreken. En dat kan alleen maar door te zeggen dat illegale grensoverschrijdingen, dat die niet beloond mogen worden met een verblijfsrecht.
1: Oekraïne heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Russische opslagplaatsen. In de buurt van Sint-Petersburg werd een gebouw van Wildberries geraakt. Dat is de grootste online verkoopwebsite in Rusland. Er is brand ontstaan en er zijn mensen geëvacueerd. Ook bij
6: worden met een verblijfsrecht.
1: Oekraïne heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Russische opslagplaatsen. In de buurt van Sint-Petersburg werd een gebouw van Wildberries geraakt. Dat is de grootste online verkoopwebsite in Rusland.

0: Is er ook kans op buien met onweer. Temperaturen tussen 27 en 32 graden. Morgen zon en soms wolken, misschien wat gedruppel en dan nog 26 graden in het centrum. Vooraan zat de schoolbonus, een bedrag dat sommige ouders krijgen bovenop de kinderbijslag. Dit jaar komen nog maar 500.000 schoolgaande kinderen in aanmerking voor dat financiële extraatje. In plaats van 1,6 miljoen vorig jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd.
2: Clara neemt u mee naar het Maafestival. Ontdek hoe eeuwenoude klanken in nieuwe composities worden verweven. In Clara Live van op het Maafestival met Nicole van Opstal. Morgen en vrijdag vanaf 8 uur bij Clara op VRT Max.
1: Espresso met Clara de Dekker.
3: Ik had nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar die regen straks, daar kijk ik nu al naar uit. Na al die hete dagen. Maar eerst koffie en muziek. Dus welkom terug bij Espresso.

Lorenzo Gatto, Diederik Suys en Sebastian Valnier met een divertimento van Mozart. En u heeft de foto's afgelopen weekend misschien ook gezien van de Canal Pride Parade in Amsterdam. Al die kleurrijke boten op de grachten. Zelfs Madonna en Kylie Minogue waren erbij. Dus het was groot feest. En het is nog niet gedaan, want Amsterdam is dit jaar de gaststad van de World Pride. En daar hoort ook een expo bij. Queer Amsterdam, de roze stad. En daarover heb ik het zo meteen met een van de kunstenaars.

0: De Tsjechische sopraan Hanna Blatschikova in Bach Collegium Japan met een aria uit Bachs kantate Ich ruf zu dir.
1: Espresso.
0: Nu zaterdag kleurt Antwerpen alle kleuren van de regenboog tijdens de Pride. Maar vorige week was Amsterdam al aan de beurt. En daar in de Nieuwe Kerk loopt er ook nog de hele zomer de tentoonstelling Queer Amsterdam, de Rozenstad. Een expo over 400 jaar queer geschiedenis aan de hand van persoonlijke verhalen, historische objecten en hedendaagse kunst. Kunst van onder andere Saran Bala. Saran, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Saran, hoe roos is Amsterdam eigenlijk? Is het voor queers de ideale stad om te wonen?
2: Ja, ik denk het wel. Vooral als je kijkt naar afgelopen zaterdag tijdens de Pride. Het was natuurlijk echt ongelooflijk. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om te weten dat er natuurlijk ook een backlash gaande is, zoals overal. Mm-hmm. En dat het aan de allies, dus eigenlijk aan de bondgenoten is om naast de LHBTI-vereniging te staan om op te komen voor de gelijke rechten.
0: Ja, en deze expo is misschien al toch een eerste stap in die richting. Jouw werk is daar ook te zien. Hoe ben jij bij dit project beland?
2: Ja, wat heel goed is, is dat de expositie een klankbordgroep heeft opgericht met allerlei queer mensen. Dus de gemeenschap zelf kon eigenlijk meepraten over wat die tentoongesteld had willen zien worden. Mm-hmm. En op die manier ben ik betrokken geraakt. En we hebben toen, omdat ik zelf intersexe ben, hebben we heel erg gestreden ook voor veel zichtbaarheid voor de intersexe gemeenschap. En dat is gelukt, want we hebben eigenlijk een hele eigen sectie met allemaal verhalen van intersexe mensen. Dus ik ben echt enorm blij dat wij daar een goede plek hebben gekregen.
0: Ja, voor wie de term niet kent, wat betekent intersexe precies?
2: Ja, intersex is eigenlijk, we hebben een normaal beeld van een man en een vrouw en daartussen zit een spectrum van allerlei variaties. En dat spectrum is eigenlijk de intersexe gemeenschap.
0: Ja, en daarover gaat dus ook jouw werk dat we nu op de tentoonstelling te zien krijgen.
2: Ja, klopt. Ik heb een documentaire gemaakt, Kiezen, Snijden, Zwijgen, via de NPO. En we hebben daar een korte clip van tentoongesteld en de wachtkamerbank waar ik in zit in die film. En ik heb een installatie met prints van mijn medische dossier. Dus ik heb eigenlijk de drie kaften van mijn medische dossier uitvergroot en die op een bepaalde manier als een sculpturale vorm opgehangen aan de muur. Mm-hmm. En dat doe ik eigenlijk om anders te kunnen kijken naar dat medische verleden en het te herpositioneren. Dus het uit het medische te trekken en het te positioneren binnen de kunst. Zodat er eigenlijk ook een bepaalde switch ontstaat en dat verhaal anders aanschouwd kan worden.
0: Ja, moet die switch er komen? Is die er nog niet genoeg volgens jou?
2: Nee, zeker niet. Vooral voor de intersexe gemeenschap in Nederland. We hadden dit jaar weer de boot, wat echt geweldig was tijdens de Pride. We waren mm-hmm. met 50 mensen die allemaal intersexe zijn, maar de boot had een capacity van 90. Dus de andere 40 waren opgevuld met bondgenoten, mm-hmm. omdat het nog steeds niet lukt om die boot te vullen met intersexe mensen alleen. Omdat er nog een zeer sterk taboe heerst.
0: Dus er ook wordt niet over gesproken?
2: Er wordt niet over gesproken, nee. Absoluut niet. Nee, het is een groot taboe.
0: Oké, maar er gaat dus wel wat aandacht op de expo naar intersexen. Er zijn ook nog andere kunstenaars, nog andere werken. Wat is jouw favoriete werk van de expo?
2: Ja, dan blijf ik toch weer bij onze eigen groep. Dat is van Cat Blokland. Die is 83 jaar en zij heeft een dagboek tentoongesteld. En zij moest eigenlijk, wanneer zij schreef over haar intersexe ervaringen van haar moeder, dat afplakken met papier. Dus je ziet een dagboek liggen met allemaal afgeplakte delen. Waarin ze dus schreef over haar eigen ervaringen, maar dat niet eigenlijk mocht doen. Dus dat weer verborgen werd met een nieuwe pagina. En daar schreef ze dan op, iedereen weet wat, ik weet wat hieronder staat en jij weet het ook. En dat is gewoon een hele aangrijpende tekst. En je ziet ook eigenlijk meteen die invloed van die geheimhouding en hoe ver dat ook gaat. En als je nu zeg maar niet naar de tentoonstelling kunt komen, dan kun je ook naar een podcast luisteren die over Cat gaat. En dat heet Slot op de Mond.
0: Oké, maar we hebben nog even tijd, want de expo loopt nog tot april volgend jaar. Wat hoop je nu? Mensen die dan toch gaan kijken wat zij vooral moeten meenemen of onthouden van deze expo?
2: Nou, ik denk dat als je niet bij de gemeenschap hoort, dat je in ieder geval eruit moet komen met het gevoel van dat je een bondgenoot bent. En dat je echt naast de gemeenschap wil gaan staan. En ook vooral realiseert dat wij er altijd al zijn geweest. Want de expo begint met verhalen vanuit 1600. Mm. Dat is natuurlijk ook gewoon een gegeven feit. Dat wij er altijd zijn geweest en altijd zullen blijven. Dus het is vooral belangrijk dat bondgenoten naast onze gemeenschap gaan staan. Want we kunnen natuurlijk niet alleen. We hebben echt die bondgenoten ook nodig die ons ondersteunen.
0: Ja, je hebt er weer eentje bij, Sharan Bala.
2: Dank je wel.
0: Heel erg bedankt voor dit gesprek en voor wie nieuwsgierig is geworden. Queer Amsterdam, de Rozenstad, is nog tot 4 april 2027 te bezoeken in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Sharan Bala, dank je wel.
2: Gaat zien, dank je wel. Dag.

0: Het rondo uit het fluitconcerten van Georg Abraham Schneider en met fluitiste Gabby Pas van Riet. En het is 8:30. Sophie van der Donkt, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, wat zit er deze ochtend vooraan in het nieuws?
1: Wel, veel ouders met schoolgaande kinderen zien deze week geen Vlaamse schoolbonus op hun rekening verschijnen. Dat financiële extraatje tussen 23 en 69 euro wordt enkele weken voor het nieuwe schooljaar normaal gezien gestort. Maar waar er vorig jaar nog 1,6 miljoen kinderen in aanmerking kwamen, zijn dat er nu nog maar een goede 500.000. Dat zijn alleen nog kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De Vlaamse regering bespaart zo'n 50 miljoen euro met de maatregel. De natuurbrand in de Nederlandse provincie Noord-Limburg is in de loop van de nacht nog veel groter geworden. 1 vierkante kilometer is afgebrand en het vuur is nog niet onder controle. Uit heel Nederland komen brandweermensen helpen om te blussen. Straks vergaderen Europese ministers over de situatie in Ceuta. Die Spaanse stad op het Afrikaanse vasteland werd vorige week overrompeld door tienduizenden migranten uit Marokko. Voor ons land vergadert minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid mee. Zij pleit voor een betere bescherming van de Europese buitengrenzen. Eerst vrij zonnig, na de middag meer bewolking en dan is er ook kans op buien met onweer. Temperaturen op de meeste plaatsen tussen 27 en 32 graden. Morgen zon en soms wolken, misschien wat gedruppel en dan nog 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

De London Mozart Players. Niet met Mozart, maar wel met een van zijn Franse tijdgenoten, François-Joseph Gossec. Zijn tweede symfonie onder leiding van Matthias Bamert. En ik heb met mijn zoontje deze zomer al heel veel puzzels gemaakt. Gisteren nog 3 van Spider-Man. Maar eentje kan er altijd bij. Dus dit is de Chinese Puzzle van Rebecca Clarke.

0: Gitariste Xuefe Yang met Jasmine Flower van Stephen Goss. En daarvoor een puzzel met heel weinig stukjes van Rebecca Clark.
1: Espresso.
0: In Brugge is het MA-festival volop bezig, het feest van de oude muziek. En nu vrijdag treedt het Brusselse ensemble In Alto op. Zij brengen muziek van de Franco-Vlaamse componist Thomas Crequillon. Toen keizerin Isabella van Portugal, de vrouw van Karel V, in 1539 overleed, wilde de keizer haar laten vereeuwigen. Hij vroeg aan twee kunstenaars om dat te doen. Titiaan schilderde haar portret en Thomas Crequillon deed hetzelfde, maar dan met muziek. En die muziek kan u vrijdagavond live horen in Brugge. En het beste is, dat kan gewoon op onze kosten. Want ik heb hier enkele vrijkaarten. Dus als je vrijdag naar het MA-festival wil, stuur mij dan een berichtje via de Clara-app of via VRT Max. En vermeld zeker ook uw mailadres. En wie weet hoort u deze muziek dan wel live. Want dit is een motet van Thomas Crequillon.

Een achtstemmig motet van Thomas Crequillon. En er zijn duidelijk heel veel mensen die zijn muziek graag live willen horen. Want ik heb heel veel reacties gekregen, dus alle tickets zijn weg. Maar Nicole van Opstal is er gelukkig ook weer bij. Dus ook thuis kan u het concert helemaal meevolgen. Nu vrijdag het concert van het ensemble in Alto op het MA-festival in Brugge.

Mandolin Man, een Belgisch mandolinekwartet. Ze spelen meestal folkmuziek, maar een paar jaar geleden brachten ze een heel fijn Bossa Nova-album uit. En daaruit kwam ook dit nummer, Sol da Magna, Ochtendzon, van Dirk Nasens. En als u binnenkort op vakantie vertrekt naar een andere zon misschien, hou dan nog een beetje plaats over in uw koffer, want ik heb zometeen nog een goede boekentip na 9 uur.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Veel ouders met schoolgaande kinderen krijgen deze week geen Vlaamse schoolbonus meer uitbetaald. Dat financiële extraatje tussen 23 en 69 euro wordt enkele weken voor het nieuwe schooljaar gestort. Vorig jaar kwamen er nog 1,6 miljoen kinderen in aanmerking. Nu zijn dat er nog maar een goede 500.000. Dat zijn alleen nog kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De Gezinsbond is er niet blij mee, zegt Lien Swinne.
1: Wij als Gezinsbond vinden het inderdaad jammer dat die schoolbonus voor 1,1 miljoen kinderen verdwijnt. Omdat september is voor gezinnen een erg dure maand. Dat merken wij als gezinsorganisatie en zien we ook in onze cijfers van de gezinsbarometer altijd terugkomen. Dus daarom vinden we dat jammer dat net in september dan voor gezinnen die ondersteuning verdwijnt.
0: De Vlaamse regering bespaart zo'n 50 miljoen euro met de maatregel. De jeugdhulp heeft nog altijd te weinig opvangplaatsen en daardoor worden kinderen noodgedwongen in een ziekenhuis opgenomen. Vorig jaar waren dat er 167 tegenover 120 het jaar ervoor. Parlementslid Egbert Lachaert van Anders vroeg de cijfers op. Die kinderen zijn niet ziek, maar ze moeten voor hun eigen veiligheid in een ziekenhuis verblijven. Het zijn vooral kinderen jonger dan 2 jaar en ze worden niet begeleid zoals het hoort, zegt Egbert Lachaert.
2: Die ziekenhuisopvang, dat is echt een noodsituatie waar jeugdrechters naar grijpen, ja, omdat er gewoon geen andere oplossing is. En dan zijn we wel zeker dat die kindjes medisch goed opgevolgd worden, maar dat is natuurlijk niet wat dat je wil voor een peuter van 0 tot 2 jaar. Ja, die heeft hechting nodig, die heeft een vaste band nodig, een vaste omgeving.
0: De natuurbrand in de Nederlandse provincie Noord-Limburg is in de loop van de nacht nog veel groter geworden. 1 vierkante kilometer is intussen afgebrand en het vuur is nog niet onder controle. Uit heel Nederland komen brandweermensen helpen om te blussen. Over een uur vergaderen Europese ministers van Binnenlandse Zaken over de situatie in Ceuta. Die Spaanse stad op het Afrikaanse vasteland werd vorige week overrompeld door tienduizenden migranten uit Marokko. Spanje kreeg daarna veel kritiek van sommige Europese landen, omdat de overheid te weinig gedaan zou hebben om de migranten tegen te houden. Onze premier Bart De Wever toont begrip voor Spanje, maar pleit wel voor een betere bescherming van de Europese buitengrenzen.
3: Dat is natuurlijk een jammere zaak. We moeten denk ik tot op de bodem uitspieten wat er precies gebeurd is. Want er is heel veel tegenspraak. De Spaanse collega voelt zich erg aangevallen. Ik heb daar enige empathie voor. Maar het is wel duidelijk dat wij onze grenzen moeten sluiten in Europa. Dit soort beelden zijn natuurlijk niet vast voor onze bevolking. Het lijkt alsof daar een open deur is. En dat iedereen die ons onder druk kan zetten, migratie als een geopolitiek wapen kan gebruiken. Dat is bijzonder nefast.
0: Opnieuw een warme dag. Temperaturen op de meeste plaatsen tussen 27 en 32 graden. Vanaf de namiddag komen er buien met onweer, vooral in het centrum en het oosten. Morgen zon en soms wolken, misschien wat lichte regen en dan nog 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: In de morgen schrijft Bart Eekhout over fastfoodketens. Er is een belangrijk nieuw argument om de lokale verspreiding van fastfoodketens af te remmen, namelijk ruimtelijke ordening. Onlangs zijn nog 2 plannen voor nieuwe hamburgerfilialen in landelijk gebieden afgewezen omdat, kort gezegd, het ruimtebeslag te groot is. Het lijkt erop dat lokale besturen eindelijk wat minder speelzuchtig omspringen met de resterende open ruimte. De Rijn is een economische slagader van Europa en als die door een historische droogte vernauwt, voelen we dat, merkt Bart Beynens intussen op in het belang van Limburg. De provincie Limburg kan vandaag weliswaar profiteren van de problemen op de Rijn, maar alleen als ze zelf voorbereid is op de droogte van morgen. Terwijl de Amerikanen wegzinken in het Iraanse moeras en het steeds duidelijker wordt dat het Iraanse volk nog lang onder het repressieve islamregime van de Ayatollah zal moeten leven, blijft het stil op straat, stelt Greg van Roosbroek vast in de Gazette van Antwerpen. Het verschil met het medeleven met de Gazastrook is zo groot dat we bijna van schuldig verzuim mogen spreken. De plotse migrantenstroom naar Ceuta legt pijnlijk bloot hoe afhankelijk Europa is van partners als Marokko of Turkije voor het indijken van illegale migratie, besluit Isabel Albers dan weer in de Tijd. Europa nam eerder dit jaar dan wel een horde met eindelijk het migratie- en asielpact, maar toch zit het nog in een positie waarin het zeer afhankelijk is van transitlanden. En dat is bijzonder ongemakkelijk. Naar aanleiding van de overrompeling in Ceuta pleit de Belgische regering voor tijdelijke binnengrenscontroles in Europa. Maar die overstijgen nauwelijks de populistische symboliek, vindt Bart Brinkman in De Standaard. Ze worden daarom het best zo snel mogelijk afgevoerd. De nieuwe cijfers van de Europese Commissie baren Timmy van Diepen in het laatste nieuws grote zorgen. Van alle landen van de eurozone groeit de Belgische economie het traagst. De lage groei is een symptoom van een dieperliggende ziekte. Het ordewoord is nu doorpakken. Willen we niet helemaal de zieke man van Europa worden? De aangiftes van stalking stijgen zinder ogen en worden niet altijd serieus genomen. Een hoger bewustzijn in de hele samenleving moet drama's helpen vermijden, stelt Hannes Heinrichs tot slot in het Nieuwsblad. Het is zorgwekkend dat meer dan 50% van de gevallen geseponeerd wordt en een groot deel van de zaken wordt geseponeerd om opportuniteitsredenen, met andere woorden, geen prioriteit voor justitie.
6: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
7: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
6: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl.

Prachtige reeks, prachtige muziek. Whispers van Max Richter uit de serie My Brilliant Friend. En sommige vrienden of families spreken af aan de keukentafel. De familie Beyer doet dat liever op het podium. En dit zijn de zussen Amandine en Laurence Beyer op viool en piano met muziek van de Vlaamse componist Jeroen Doe.

Twee jigs na elkaar, die van Gustav Holst uit zijn St. Paul Suites en daarvoor eentje van Jeroen Doe door de zussen Amandine en Laurence Beyer. En soms begint muziek op de dansvloer tot iedereen ze begint mee te zingen, zoals dit Engels volksliedje uit de 17e eeuw, Bonnie Catherine Loggie.

Van een dansmelodie naar een Engels volkslied. Bonnie Catherine Loggin door les musiciens de Saint-Julien en mezzosopraan Fiona McGowan. En als we dan toch aan het dansen zijn, wat denkt u van een Polonaise?

0: Violist Thomas Zeitmayr en de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen met de Polonaise van Franz Schubert. Het bouwverlof is voorbij. Misschien heeft u deze ochtend al terug uw brooddoos of uw schoofzak moeten maken. Of misschien heeft u nog even vakantie. Dan heeft u hopelijk nog tijd om aan een nieuw boek te beginnen. Alleen, er zijn dit jaar al zoveel goede boeken uitgekomen dat kiezen altijd moeilijk is. Dus daarom doen wij het gewoon in uw plaats. En wat denkt u van het nieuwe boek van de Nederlandse schrijver Benno Barnard? Het raadsel van de ander. Het is een soort dagboek vol verhalen, herinneringen en beschouwingen over onder andere zijn dochter en het kleine Engelse dorp waar hij al enkele jaren woont, maar ook over de oorlog in Oekraïne. Het boek verscheen in mei en toen zat Benno Barnard ook in Pompidou bij Nicky Aerts.
1: Kijk, Sigmund Freud heeft ons wijsgemaakt dat we onszelf kunnen leren kennen. En daar geloof ik helemaal niets van. Je hebt vermoedens omtrent jezelf. Laat staan dat je de anderen zou kunnen leren kennen.
2: Vandaar
1: ook de titel,
2: ja,
1: het raadsel van de anderen. En daar hoort een citaat bij voor in het boek van Emmanuel Bove. Het is nergens goed voor om je dierbare te begrijpen. Het diepste begrip voegt niets toe aan de liefde. En ik denk dat dat iets is wat te maken heeft met een poging tot niet alleen wereldbeeld, dat ik dus een beeld van mijn wereld, de wereld, onze wereld, maar ook van een soort mensbeeld dat ik probeer te presenteren in het boek, dat nogal in strijd is met de mode. Het gaat niet over jezelf. Het gaat niet over je therapietjes. Het gaat niet over je gedoe en je narcistische spiegelbeeld. Het gaat over de ander. Maar de ander kun je niet werkelijk kennen.
0: Nee, de ander kan je niet kennen, maar het raadsel van de ander kan je wel lezen. Het nieuwe boek van Benno Barnard, uitgegeven bij Atlas Contact.

Ja, alle schaduw is welkom deze dagen, dus zeker ook deze White Horns Shadow, muziek van de Ierse componist Ernst John Moran door het Ulster Orchestra.

Van een slaapliedje naar een uitbundige Canariedans, Silencio d'Amori, en daarna Canario door L'Arpeggiata onder leiding van Christina Ploegaar. En dit is jong talent van bij ons, de Brusselse jazzgitarist Elliot Knuts. Hij was vorig jaar een van onze twintigers en ik denk dat er niet veel twintigers zijn die kunnen zeggen dat ze al met Wynton Marsalis op het podium hebben gestaan. Maar Elliot wel, hij was toen zelfs nog maar 18, echt crazy. En dit komt uit zijn debuutplaat, Introducing Elliot Knuts.

Gitarist Elliot Knuts, een van onze twintigers vorig jaar met Mile. En de meeste treinritten eindigen op het perron, maar soms eindigen ze in een opnamestudio. Zoals bij celliste Camille Thomas en pianist Julien Libert. Zij leerden elkaar heel toevallig kennen tijdens een treinrit. En voor het wisten was er een album Reminiscence.

Julien Liber. Vorige maand stond hij nog op Gent Jazz met Warhouse, maar dit was hij samen met Camille Thomas in de vioolsonate van César Franck in een bewerking voor cello en piano. En het is bijna 9:55 en Katelijne Bon is terug van vakantie en ze heeft nog wat extra zon meegebracht. Dus zij is er zo meteen met de zomer van Clara. Geniet ervan en heel graag tot morgen vroeg. En ik heb voor u nog één plaats, een serenade van Antonin Dvorak. Geniet ervan.

0: Taking old sounds to new places. MAFestival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.
1: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. In de haven van Antwerpen is de nieuwe hoogspanningslijn Brabo voorgesteld. Het elektriciteitsnet wordt ermee verbeterd over de grens van België en Nederland heen. Dat is belangrijk voor de haven, want daar zal de vraag naar elektriciteit alleen maar toenemen. Valérie De Looze van Helia, het Belgische hoogspanningsnet beheert.
2: We hebben twee doelstellingen met het project. Enerzijds het versterken van de elektriciteit rondom de haven van Antwerpen. En anderzijds het versterken van de interconnectie met Nederland. Zodanig dat we deel uit kunnen maken van een sterk Europees net. Elektriciteit in de haven van Antwerpen hebben we nodig om de industrie te kunnen ondersteunen in hun doel naar elektrificatie. Dat is het omzetten van processen, dus het afstappen van fossiele brandstoffen, processen omzetten en over te gaan naar het gebruik van elektriciteit.
1: Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd en komt ze dus niet voor de rechter. Dat schrijft Nieuwsblad. Er wordt alsmaar vaker aangifte gedaan van stalking, de voorbije jaren een derde meer. En bijna de helft van de aangiftes gaat over geweld binnen de familie. Volgens N-VA-kamerlid Sophie de Wit moet er meer uitgelegd worden waarom een zaak geseponeerd wordt.
3: Vaak is het om technische redenen, dat wil zeggen dat er geen bewijs is of dat de dader onbekend is. Maar in heel veel dossiers gaat het ook om opportuniteitsredenen. Soms is het natuurlijk ook zo dat men al bemiddeld heeft of al bepaalde maatregelen heeft opgelegd, zoals een omgangsverbod of een contactverbod. Maar dat weten we niet en dat zien we ook niet. En het lijkt mij wel belangrijk dat we dat wel weten om te kijken waar het beleid eventueel nog kan bijsturen.
1: De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland dreigt nog groter te worden. Sinds gistermiddag is de brandweer al bezig, maar de omstandigheden zijn erg lastig, vertelt Erik Thijssen van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
4: Het gaat niet helemaal goed, althans de wind speelt parten op dit moment. Dat betekent dat het gebied mogelijk zou gaan uitbreiden weer een andere kant op. En dus is de inzet van de blushelies van een grote en bittere noodzaak. Het begint op te warmen en dat betekent ook gewoon dat de verdamping van het bluswater wat opgebracht wordt ook snel weer vervliegt.
1: Vanmorgen was al 1 vierkante kilometer van een natuurgebied afgebrand. Een medewerker van Natuurpunt heeft afgelopen weekend theelichtjes gevonden in een bos in Kiewit in Limburg. De theelichtjes stonden klaar bij een opdracht voor een bosspel. Dat is nu totaal onverantwoord, zegt Erik Goossens van Natuurpunt.
5: Een van onze vrijwilligers, de conservator van het natuurgebied Kiewit, heeft eigenlijk in het afgesloten stuk zelfs een soort bosspel gevonden. Dat waren dan kaarsjes die dan de deelnemers met een waterpistool moesten blijkbaar uit de oven. Ja, in deze droge tijden zijn natuurlijk geen goed idee. Je moet daarom niet altijd moedwillig zijn, maar deze tijden is beter met water te spelen dan met vuur, denk ik.
1: Opnieuw een warme dag op de meeste plaatsen tussen 27 en 32 graden. Vanaf de namiddag buien met onweer, vooral in het centrum en het oosten. Morgen zon en soms wolken, misschien wat lichte regen en dan nog 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Katelijne Boon.
6: Een hele goede morgen. Ik sta hier gepakt en gezakt met mooie platen bij elkaar gezocht door Greet van het Veld. En de tocht voert langs hidden gems, idyllische plekken en mooie vergezichten. En af en toe maken we ook tijd om even halt te houden. We beginnen met een innige ballade van Mel Bonis. Veerle Peters zit aan de piano.

0: Het leven begint in een Stijlaarts badkamer.
1: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt een feest.
2: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
1: Oké.
3: Okay. Happy bathroom to you.
0: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026.

De ballade van Mel Bonis door Veerle Peeters. En dat is precies die pianiste dankzij wie ik die bijzondere Franse componist heb leren kennen. Anatole Yadov nu, hij voert ons naar een betoverd meer. Er lijkt nauwelijks iets te gebeuren en toch verandert het voortdurend. Licht, water en weerspiegelingen zorgen voor een bijna sprookjesachtige sfeer. Vandaar natuurlijk ook de titel Het Betoverde Meer. Mikhail Pletnov dirigeert het Russian National Orchestra.

Anatol Yadov liet ons even mijmeren bij het betoverde meer. We hoorden Mikhail Pletnov en het Russisch Nationaal Orkest. En we vragen Pletnov om nog even bij ons te blijven, maar dan als pianist. Hier speelt hij Frans Liszt's pianobewerking van De Wens. Het is een van de Poolse liederen van Frédéric Chopin. En daarna horen we tenor Cyril Dubois met Pourquoi les oiseaux chantent van Théodore Dubois. Ze zijn geen familie van elkaar, mocht u dat denken. Het is een poëtisch, sacraal tafereel waarin Maria samen met het kindje Jezus bij een beekje luisteren naar hoe de natuur de schepper looft via het gezang van de vogels.

Pourquoi les oiseaux chantent van Théodore Dubois. Een zoet tafereel, prachtig Frans gezongen door tenor Cyril Dubois. Het is een van de parels op het album So Poétique dat hij maakte met Brussels Philharmonic en dirigent Pierre Dumousseau. Niet toevallig een keuze van Clara. We blijven nog even in een pastorale sfeer en horen de vogels fladderen in het concerto pastoraal voor fluit en orkest dat Joaquin Rodrigo in 1978 schreef. Minder bekend dan zijn Concerto de Aranjuez, maar zeker de moeite waard om te ontdekken. Sharon Bazzali is de solist en het São Paulo Symphony Orchestra staat onder leiding van John Nesling.

Ik denk dat fluitiste Sharon Bazzali even op adem mag komen na deze virtuose uitvoering van het Concerto Pastoraal van Joaquin Rodrigo. We gaan nog even in pastorale sfeer blijven. In zijn opera L'Arlesiana laat Francesco Cilea een jonge herder, Federico, zijn liefdesverdriet uitzingen. In een mooie aria, E la solita storia del pastore. Wat mij betreft een van de mooiste uit het Italiaanse repertoire voor tenor. Ik heb altijd een boon gehad voor deze opname met Rolando Villazon en het Münchner Rundfunkorkest onder leiding van Marcello Viotti.

De liefdesklacht van Federico e la solita storia del pastore uit L'Arlesiana van Francesco Cilea, hier met Rolando Villazon. En we laten er nog een Arlesienne op volgen, die van Georges Bizet. Na het nieuws van 11 wachten nog opnieuw enkele verrassende ontdekkingen, naast vertrouwde namen zoals Haydn.

0: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het recreatiedomein Hofstade in Vlaams-Brabant is de strandzone afgesloten omdat er blauwalgen in het water gevonden zijn. Dat meldt Uitwatersport Vlaanderen. Die verwacht wel dat de vijver snel weer open zal mogen. Blauwalgen ontwikkelen zich goed bij warm en droog weer. Ze zijn te herkennen aan de groene sluier of vlokken in het water. We kunnen er al bij huidcontact ziek van worden en in sommige gevallen kan dat ernstig zijn. In de haven van Antwerpen is de nieuwe hoogspanningslijn Brabo voorgesteld. Het elektriciteitsnet wordt ermee verbeterd over de grens van België en Nederland heen. Dat is belangrijk voor de haven, want daar zal de vraag naar elektriciteit alleen maar toenemen, zegt Valerie Dalloze van netbeheerder Elia.
1: We merken vandaag in onze voorspellingen en in onze contacten met de industrie dat zij in de haven van Antwerpen voorzien om het verbruik met 50% te doen stijgen tegen 2032 en zelfs te verdubbelen tegen 2050. Dus door een sterk geïnterconnecteerd Europees netwerk te maken, kan je dus beroep doen op goedkope energiebronnen in andere landen. Je kan beroep doen op je buren in geval van een probleem in jouw eigen land.
0: Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd en komt ze dus niet voor de rechter. Als maar meer mensen gaan voor stalking naar de politie. N-VA-kamerlid Sophie de Wit denkt dat slachtoffers nu wellicht sneller de stap durven te zetten, maar wat er daarna gebeurt is ook belangrijk, zegt ze.
2: We moeten ervoor zorgen dat een slachtoffer zich veilig genoeg voelt om inderdaad ook aangifte te gaan doen. En dan is het natuurlijk geen goed nieuws dat er zoveel geseponeerd wordt, want ja, slachtoffers willen natuurlijk wel, als ze een klacht indienen, daarin ook gehoord worden en ook een gevolg zien.
0: Benzine of diesel tanken wordt morgen een stuk goedkoper. Voor een liter Super 95 gaat er 9 cent van de maximumprijs af. Voor diesel bijna 8 cent. Voor een gewone gezinsauto kan dat 4 of 5 euro schelen op een volle tank. Twee jongeren zijn gisteren door de bliksem geraakt tijdens een trektocht in de Franse Pyreneeën. Een van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand. Een jongeman van 21 raakte ook gewond. Ze liggen nu allebei in het ziekenhuis. De twee hoorden bij een groep wandelaars die verrast werd door een onweersbui. Het wordt opnieuw een warme dag op de meeste plaatsen tussen 27 en 32 graden. Vanaf de namiddag buien met onweer, vooral in het centrum en het oosten van het land. Morgen zon en soms wolken, misschien wat lichte regen en dan nog 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Katelijne Boon.
4: Welkom terug. Clara heeft de hele zomer al hidden gems verzameld. Mooie plekken, ongekend door het grote publiek. Maar wij doen dat hier in de muziek. Orgie et danse, dat is het derde deel uit de symfonische suite Les Mille et Une Nuits van Armande de Polignac. Zij was een geweldige pianiste en violiste die les kreeg van Fauré en Vincent d'Indy en die dankzij haar rijke afkomst een leven lang kon componeren en orkesten dirigeren. Dit is een versie voor piano vierhandig met Bruno Beltoise en João Costa Ferreira.

Een Oosterse orgie en dansen, zoals Armande de Polignac zich die voorstelde in Les Mille et Une Nuits, hier in een versie voor piano vierhandig. Helemaal in diezelfde sfeer van verbeelding zit ook het tweede deel uit het Concerto Fantastico van Isaac Albéniz. Hij schreef het concerto toen hij nog erg jong was, lang voor zijn beroemde Spaanse pianowerken. En je hoort nog duidelijk de invloed van Liszt en de romantische traditie. Het tweede deel noemde hij gepast Rêverie et Scherzo. We horen Melanie Mestre en zij speelt samen met het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brabant.

Alweer zo'n ontdekking. Die Drijverie is Scherzo. Tweede deel uit het pianoconcerto van Isaac Albéniz met Melanie Mestra als soliste. Waarom waren die Franse hovelingen in de 17e eeuw zo gefascineerd door herders en herderinnetjes? Wilden ze misschien ontsnappen aan de strenge hofetiketten en dromen van een eenvoudiger leven, van ongecompliceerde liefde en rust? Sopraan Liselotte de Wilde zingt twee tedere airs uit die tijd. Eerst Ma bergère est tendre et fidèle van Michel Lambert en daarna Respectons l'amour van Nicolas Bernier, waarin de liefde bezongen wordt als iets kostbaars waarmee je behoedzaam moet omgaan. Dat kan ik alleen maar onderschrijven.

We hoorden de prachtige stem van Lieselot de Wilde in twee tedere airs uit de Franse barok. Een van Michel Lambert, waarin ze begeleid werd door Mario Sarecchia. En een van Nicolas Bernier, met onder andere Corneille Bernolet. En van de verfijnde liefde aan het Franse hof gaan we naar de hartstocht die Petrarca koesterde voor zijn geliefde Laura. Frans Liszt ontdekte tijdens zijn reizen door Italië de onsterfelijk geworden sonetten van Petrarca. En gefascineerd vertaalde hij die poëzie naar de piano. Dit is Sonetto 47 del Petrarca, een deel uit de Année de Pèlerinage. Benjamin Grosvenor speelt.

Benjamin Grosvenor met sonetto 47 del Petrarca uit de Année de Pèlerinage van Franz Liszt. En ook in de volgende muziek loopt de liefde als een rode draad. Jan van der Oost, die dit jaar zijn 70ste verjaardag vierde, schreef met Carmen Armoris een hedendaagse lofzang op de liefde. Het is een mooi werk voor twee uitstekende zangers van bij ons die naast het podium toevallig ook nog eens een koppel zijn. Sarah van Mol en Kai Roeven Segers. Samen met het Vlaams Radiokoor en Brussels Philharmonic onder leiding van Michiel de Lange.

Het jubelende lied van de liefde, Carmen Amoris van Jan van der Roost. Met als solisten Sarah van Mol en Kai Roevenseger samen met het Vlaams Radiokoor en Brussels Philharmonic onder leiding van Michiel de Lange. En na die eigentijdse ode aan de liefde keren we terug naar het begin van de 20e eeuw. Ottorino Respighi, die we vooral kennen van zijn kleurrijke Romeinse orkestwerken, schreef ook verfijnde kamermuziek. Dit is de Berceuse uit zijn Cinque Pezzi.

Fabio Biondi en Luigi Di Illio wiegden ons nog heel even in slaap met de berceuse uit de Cinque Pezzi van Ottorino Respighi. Hebben we nog tijd voor één werk voor het nieuws van 12. Joseph Haydn kondigde in zijn 6 strijkkwartet opus 33 de werken zelf aan als op een hele nieuwe en bijzondere manier geschreven. Ik ben benieuwd of u dat ook zo ervaart. Na het nieuws trekken we naar het Italië van Frescobaldi en Kapsberger. We ontmoeten Beethoven en Mozart en sluiten af met Carl Philipp Emanuel Bach. Maar eerst het eerste deel uit Haydns 6e strijkkwartet.

0: prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Tongt. In de haven van Antwerpen is een belangrijk verbeterd elektriciteitsnet in gebruik genomen. En de brandweer in Nederland probeert met man en macht de natuurbrand in Noord-Limburg onder controle te krijgen. In de haven van Antwerpen is het Brabo-project geopend. De afgelopen 10 jaar is er gewerkt aan een sterker elektriciteitsnet. En er is ook een verbinding gelegd met het Nederlandse stroomnet. Premier Bart De Wever en de Nederlandse minister-president Rob Jetten waren bij de opening aanwezig. Een verslag van Peter de Kroebelen.
2: Stel dat het bij ons niet waait, kan windenergie van op de Noordzee of vanuit Nederland handig zijn, of omgekeerd. Dit project is nodig omdat fossiele brandstoffen in de haven verdwijnen. Valerie Dalloze van Elia, dat het hoogspanningsnet beheert.
3: Elektriciteit in de haven van Antwerpen hebben we nodig om de industrie te kunnen ondersteunen in hun doel naar elektrificatie, dus het afstappen van fossiele brandstoffen en over te gaan naar het gebruik van elektriciteit.
2: De hele investering maakt premier Bart De Wever blij.
4: 10 jaar aan gewerkt. 300 miljoen geïnvesteerd. Dat is de tweede haven van Europa, maar maritiem industrieel het grootste complex van de wereld. We zouden dat ook graag blijven. En dus we moeten ons voorbereiden op de toekomst.
2: Het is van belang om geopolitiek onafhankelijk te zijn. Minister-president van Nederland, Rob Jetten.
5: Daar is de afgelopen jaren keer op keer een hele harde les op geleerd. Door de oorlogen in Oekraïne en Iran. En als we willen dat die haven van Antwerpen, de haven van Rotterdam, de North Seaports, de beste havens van Europa en de wereld blijven, dan moeten we onze energieafhankelijkheid afbouwen.
2: Elektriciteit lijkt het nieuwe goud.
1: Het parket heeft een onderzoek geopend naar de dood van een koppel in Brugge. Gisteravond rond 6 uur werden de hulpdiensten opgeroepen naar een huis in deelgemeente Sint-Pieters. Daar vonden ze een vrouw van 30 en een man van 34. Alle hulp kwam te laat. Het lab en een wetsdokter zijn ter plaatse gegaan om voor de eerste vaststellingen. De precieze doodsoorzaak is nog niet duidelijk. In het recreatiedomein Hofstade in Vlaams-Brabant is de strandzone afgesloten omdat er blauwalgen in het water gevonden zijn. Er zijn momenteel overal in Vlaanderen veel blauwalgen door het droge en warme weer. Blauwalgen zijn te herkennen aan de groene sluier of vlokken in het water. We kunnen er al bij huidcontact ziek van worden. Uitbatersport Vlaanderen verwacht wel dat de vijver in Hofstade snel weer open zal mogen. In Antwerpen is dit weekend een man van het bekende Brabo-standbeeld gevallen op de Grote Markt. De man van 22 was er midden in de nacht opgeklommen, maar toen liep het mis. Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Wouter Bruins van de politie doet het verhaal.
6: We gaan ervan uit dat de man wel onder invloed was. Hij is tot vrij hoog geraakt en is dan eigenlijk ten val gekomen. Maar dat is een lelijke geval geweest. Hij heeft eerst de stenen geraakt en is dan op de grond beland. Ja, ik denk dat het vanzelfsprekend is dat je niet op zaken kruipt waar die niet voor bedoeld zijn. Dus we raden het iedereen af om zo'n stunt tafereelen uit te halen.
1: Benzine of dieseltanken wordt morgen een stuk goedkoper. Voor een liter Super 95 gaat er 9 cent van de maximumprijs af. Voor diesel bijna 8 cent. Voor een gewone gezinsauto kan dat 4 à 5 euro schelen op een volle tank. De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland is nog altijd niet onder controle. Gisterenmiddag stond 20 hectare in brand. Vanmorgen was al 100 hectare verwoest. Jeroen Rijgaard is ter plaatse. Hoe verloopt het daar?
7: Wel, de brand is in elk geval nog niet geblust. Integendeel, gisteravond vertelden we dat het misschien nog 6 à 8 uur zou duren. Maar het is vannacht de andere kant opgegaan. Ik heb bij mij Bart Cox hier van de veiligheidsregio. Ja, een laatste stand van zaken, hoe is het momenteel?
8: Ja, laatste stand van zaken is dat we vannacht inderdaad heeft het vuur behoorlijk opgeleid. Het was eerst zo'n 21 vierkante meter. Dat was vanochtend 100 vierkante meter. Dat komt ook mede door de wind, door de weersomstandigheden. De wind is flink aangewakkerd vannacht, waardoor je ook snellere verspreiding krijgt van het vuur.
7: Ja, is de situatie dan nu nog moeilijker dan gisteren op dit moment?
8: Nou, we hebben vooral te maken met een groter gebied wat we moeten blussen. En ja, we proberen uiteraard de stoplijnen in stand te houden. Mm-hmm.
7: Hebben jullie enig zicht op wanneer de toestand dan wel onder controle kan zijn en wat dat ook betekent onder controle?
8: Nee, we hebben nog geen zicht wanneer de brand onder controle is. We moeten echt zeker weten tot het niet overstaat naar andere gebieden.
7: Worden er huizen bedreigd?
8: Nee, er worden geen huizen bedreigd. Er zijn wel twee dorpen in het noorden. Die hebben een NL-alert ontvangen waarin ze verzocht worden als ze last hebben van de rook om de ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.
7: En wat we ook nog weten is dat één camping op dit moment nog steeds geëvacueerd blijft en de mensen dus nog niet terug kunnen naar hun caravans. Dat is de laatste stand van zaken hier vanuit Venray.
1: Dankjewel. In de buurt van de Griekse hoofdstad Athene lijken de bosbranden na vier nachten grotendeels onder controle. Er is een gebied van zo'n 133 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, is de situatie opnieuw onder controle. De Belgische militairen die er gingen helpen, keren vandaag terug. In de Amerikaanse staat Washington woeden er nog altijd 20 grote branden, vooral rond de stad Spokane. Daar heeft de politie een man van 37 gearresteerd die verdacht wordt van brandstichting. Vanmiddag meer wolken met enkele buien en kans op onweer. Maxima tussen 28 graden aan zee en 33 in het binnenland. Vanavond trekken de buien weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum. Donderdag nog een paar graden minder. Vooraan zat de opening van Brabo, een groot project om de elektriciteit te verbeteren in de haven van Antwerpen. Belangrijk om de toekomst van de industrie daar te verzekeren. En er zal nu ook stroom uitgewisseld kunnen worden met Nederland. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Katelijne Boon.
10: Welkom, heel fijn dat u er bent. En of u nu aan tafel zit, in de auto onderweg bent of op een picknickdeken ligt. We hebben nog een heerlijk laatste uur van de Zomer van Clara voor u. We beginnen in Italië van de vroege barok, maken een tussenstop bij Beethoven en Mozart en sluiten straks af met Carl Philipp Emanuel Bach. Maar eerst Girolamo Frescobaldi met een luchtig liefdeslied waarin een zacht briesje de natuur en de geliefde in beweging zet. C'est Laura Spira, gezongen door sopraan Mariana Flores.

Sopraan Marianna Flores in Se Laura Spira van Girolamo Frescobaldi, samen met het ensemble Clematis onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón. We gaan nog even blijven hangen in die muzikale wereld van de 17e-eeuwse componist met een instrumentaal werk dat zijn eigen naam draagt, La Frescobalda. Oorspronkelijk geschreven voor klavier, maar ook verrassend mooi op harp. En dat bewijst harpiste Reinhild Waldeck.

Reinhild Waldeck met La Frescobalda in een betoverende versie voor harp. En we gaan in het Italië van de vroege barok blijven. Na Frescobaldi is het de beurt aan zijn tijdgenoot Giovanni Girolamo Capsperger, een van de meest kleurrijke muzikale figuren van zijn tijd. We horen twee korte speelse liederen waarin de liefde weer een hoofdrol speelt. Mira Mira en Alla Luce, gezongen door Tore de Nijs en Erik Leidaal, samen met het ensemble Vivante.

Tenore Tore de Nijs en Erik Leidouw met twee onweerstaanbare liederen van Giovanni Girolamo Kapsperger, Alla Luce, en daarvoor Mira Mira, waarbij het niet anders kan dan dat Greet van het Veld daarbij heel even aan haar dochter Mira moet hebben gedacht. We maken een flinke sprong in de tijd. In 1795 presenteerde de jonge Ludwig van Beethoven zich in Wenen niet alleen als een verbluffend pianist, maar ook als componist. Met zijn drie pianotrio's liever, opus 1, leverde hij zijn visitekaartje af. Dit is het trio Wanderer met het tweede pianotrio,

0: Het tweede pianotrio van de jonge Beethoven door het trio Wanderer. En na zo'n stevige schotel bent u misschien wel toe aan een klein sorbetje. Wel, daarvoor heeft Mozart gezorgd. Hij schreef Un bacio di mano als invoegaria voor een opera van collega Pasquale Anfossi. En daarin geeft een jonge officier vol zelfvertrouwen liefdesadvies aan een vriend. Namelijk dat een kus op de handen wonderen kan doen. Roberto Scaltritti zingt, begeleid door Les Talons Lyriek onder leiding van Christophe Rousset.
1: Un bacio di mano, ti fa maraviglia, e poi bella figlia,

Bariton Roberto Scaltritti met Un bacio di mano, een handkus van Mozart. En we hebben nog tijd voor één laatste werk. Carl Philipp Emanuel Bach sluit de voormiddag af met zijn celloconcerto in A groot. Atsushi Sakai is solist en Les Talents Lyriques staan, zoals daarnet, ook weer onder leiding van Christophe Rousset. Zometeen is er Summertime en daarna neemt Jasper Kroon het van mij over met de Zomer van Klare namiddag editie. Veel dank voor uw gezelschap en uw fijne berichten. Nog een mooie namiddag en morgen voormiddag ben ik er graag weer voor u. Tot dan!

0: Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. In de haven van Antwerpen is een belangrijk verbeterd elektriciteitsnet in gebruik genomen. En de brandweer in Nederland probeert met man en macht om de natuurbrand in Noord-Limburg in te dammen. In de haven van Antwerpen is het Brabo-project geopend. De afgelopen 10 jaar is er gewerkt aan een sterker elektriciteitsnet en er is ook een verbinding gelegd met het Nederlandse stroomnet. Premier Bart De Wever en de Nederlandse minister-president Rob Jetten waren bij die opening aanwezig. Een verslag van Peter de Kroebelen.
2: Stel dat het bij ons niet waait, kan windenergie van op de Noordzee of vanuit Nederland handig zijn, of omgekeerd. Dit project is nodig omdat fossiele brandstoffen in de haven verdwijnen. Valerie Dalloze van Elia, dat het hoogspanningsnet beheert.
3: Elektriciteit in de haven van Antwerpen hebben we nodig om de industrie te kunnen ondersteunen in hun doel naar elektrificatie, dus het afstappen van fossiele brandstoffen en over te gaan naar het gebruik van elektriciteit.
2: De hele investering maakt premier Bart De Wever blij.
4: 10 jaar aan gewerkt. 300 miljoen geïnvesteerd. Dat is de tweede haven van Europa, maar maritiem industrieel het grootste complex van de wereld. We zouden dat ook graag blijven. En dus we moeten ons voorbereiden op de toekomst.
2: Het is van belang om geopolitiek onafhankelijk te zijn. Minister-president van Nederland, Rob Jetten.
5: Daar is de afgelopen jaren keer op keer een hele harde les op geleerd. Door de oorlogen in Oekraïne en Iran. En als we willen dat die haven van Antwerpen, de haven van Rotterdam, de North Seaports, de beste havens van Europa en de wereld blijven, dan moeten we onze energieafhankelijkheid afbouwen.
2: Elektriciteit lijkt het nieuwe goud.
1: Het parket heeft een onderzoek geopend naar de dood van een koppel in Brugge. Gisteravond rond 6 uur kregen de hulpdiensten een onrustwekkende melding. Ze werden opgeroepen naar een huis in de deelgemeente Sint-Pieters. Daar woonde een gezin met 4 kinderen. De 30-jarige moeder en de 34-jarige vader waren allebei overleden. Het lab en de wetsdokter zijn ter plaatse gegaan voor eerste vaststellingen. De precieze doodsoorzaak is nog niet duidelijk. In Antwerpen is dit weekend een man van het bekende Brabo-standbeeld gevallen op de Grote Markt. De man van 22 was er midden in de nacht opgeklommen, maar toen liep het mis. Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Wouter Bruins van de politie doet het verhaal.
6: We gaan ervan uit dat de man wel onder invloed was. Hij is tot vrij hoog geraakt en is dan eigenlijk ten val gekomen. Maar dat is een lelijke geval geweest. Hij heeft eerst de stenen geraakt en is dan op de grond beland. Nou, ik denk dat het vanzelfsprekend is dat je niet op zaken kruipt waar die niet voor bedoeld zijn. Dus we raden het iedereen af om zo'n stunt taferelen uit te halen.
1: Op het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn 157 migranten gered. Ze waren vertrokken in Frankrijk in de buurt van Boulogne-sur-Mer in een poging om de Britse kust te bereiken. Op de grens tussen de Franse en Britse wateren vatte hun boot vuur, waardoor ze in zee moesten springen. Franse en Britse reddingsschepen konden hen uit het water halen en brachten hen terug naar de haven van Boulogne-sur-Mer. Er zouden geen slachtoffers zijn. De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland is nog altijd niet onder controle. Er is al 100 hectare verwoest. En Jeroen Rijgaard, jij bent ter plaatse. Wat zijn ze daar nu aan het doen?
7: De brand stabiel houden, dat is momenteel het doel van de brandweer. Hier de brand onder controle krijgen als in blussen, dat lukt op dit moment nog niet. Vannacht is de brand dus meer aangewakkerd. Daardoor is nu al 1 vierkante kilometer bedreigd. En dat komt door de wind. Die is constant van richting veranderd. En daardoor werden dus steeds weer nieuwe stukjes bos getroffen. Inwoners, dorpen, huizen worden momenteel nog niet bedreigd, maar op 1 camping kunnen de bewoners voorlopig nog niet naar huis. Die worden opgevangen hier in een hotel in Venray. Ik kon daarnet ook met een paar van de bewoners praten en de schrik zat er toch wel even in gisteravond dat hun eigendom, hun caravan, zou bedreigd worden. Maar vandaag is de situatie beter, vertelde een man mij.
8: Gisteren was het wel heel dramatisch. 9 uur 's avonds hadden we zoiets van, nu is het erop of eronder. Was het vlak in de buurt en is het gelukkig de wind gedraaid. Dus daar hebben we eigenlijk geluk mee gehad.
7: En voor de rest blijft de situatie dus hetzelfde. Meer dan 40 brandweerwagens, dus 2 helikopters en 100 brandweerlui. Met dus 1 doel, de brand momenteel binnen die 1 vierkante kilometer te houden.
1: Oké, dankjewel Jeroen. En ook in de rest van Europa heeft de brandweer het druk met het bestrijden van natuurbranden. Op sommige plaatsen lijkt de situatie intussen wel verbeterd. Ja, Marieke van Kouwenbergen, wat is de stand van zaken?
9: Wel, op dit moment woeden er nog altijd bosbranden in verschillende gebieden van Frankrijk, Spanje, Portugal en Griekenland. Maar er komen ook positieve berichten. De Griekse brandweer zegt dat de felle branden in de buurt van de hoofdstad Athene nu na 4 nachten grotendeels onder controle lijken. Er is daar intussen wel meer dan 13.000 hectare natuur in de as gelegd. En hoewel de situatie dus aan de betere hand is, is de regio wel nog niet veilig verklaard. Ook in Bordeaux trouwens, in het zuiden van Frankrijk, is de situatie onder controle. De Belgische militaire brandweermannen die daar zijn gaan helpen, die keren vandaag allemaal terug. En dan zijn er ook nog die zware branden in de Amerikaanse staat Washington, vooral rond de stad Spokane. Daar is het vuur nog niet onder controle en de burgemeester spreekt er over de ergste natuurramp ooit. De politie heeft er intussen wel een verdachte van 37 gearresteerd voor brandstichting.
1: Marieke, dankjewel. Wielerploeg Team Flanders-Balwaze houdt er eind dit seizoen mee op. De Vlaamse overheid besliste vorig jaar al om te stoppen als hoofdsponsor en de ploeg heeft dus geen vervanger gevonden. Team Flanders-Balwaze zit al meer dan 30 jaar in het wielerpeloton. De ploeg had als hoofddoel om jong Vlaams talent te laten doorstromen. Heel wat bekende renners begonnen bij het team, zoals Thomas de Gent en Sepp van Marken. Het weer. Vanmiddag meer wolken met enkele buien en kans op onweer. Maxima tussen 28 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Er is nu trouwens ook officieel een tweede hittegolf. Vanavond trekken de buien weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum. Donderdag nog een paar graden minder. Dit nieuws begon met de opening van het Brabo-project. Een verbetering van het elektriciteitsnet in de haven van Antwerpen. Belangrijk om de toekomst van de industrie daar te verzekeren. Er zal nu ook stroom uitgewisseld kunnen worden met Nederland. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Summertime.

was het tuintje en jij was de tent. Daar gingen wij wonen en blijven en horen, o repje. Mijn liefje, ik heb je zo graag, nu of nooit samen slapen, want we zijn er

woorden zijn zoeter, zoeter dan honing. En ik vind je mooier en liever, liever en aardiger nog dan de koning. Ik heb je zo graag, nu of nooit samen slapen, want we zijn er.

0: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het overleg tussen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en van Asiel en Migratie liever. Na de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta vorige week is afgelopen. Concrete extra maatregelen werden niet beslist, maar de lidstaten benadrukten het belang van sterkere Europese buitengrenzen en het tegengaan van mensensmokkel. Iedereen heeft ook zijn solidariteit met Spanje geuit, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosschuyt.
1: Ik moet zeggen dat het een heel constructief overleg was. In die zin dat er eigenlijk in het algemeen hebben alle landen een solidariteit betuigd met Spanje en ook hen bedankt om toch zo snel te handelen. Ook meerdere keren benadrukt, bijna unaniem, hè, dat er nood is aan eenheid binnen de Europese Unie. Zo heb ik bijvoorbeeld letterlijk niemand meer oproepen om Schengen te schorsen of zo.
0: Vorige week bestormden tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse enclave. Meer dan 70 mensen zijn toen verdronken. De meeste zijn intussen wel terug in Marokko. En op het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn 157 migranten gered. Ze waren vertrokken in Frankrijk in de buurt van Boulogne-sur-Mer in een poging om zo de Britse kust te bereiken. Op de grens tussen de Franse en Britse wateren vatte hun boot vuur, waardoor ze in zee moesten springen. Franse en Britse reddingsschepen konden hen uit het water halen en brachten hen terug naar de haven van Boulogne-sur-Mer. Er zouden geen slachtoffers zijn. We beleven de tweede hittegolf van dit jaar in ons land. In Ukkel is een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius gemeten. Dat vertelt weerman Bram Verbrugge.
2: We spreken van een landelijke hittegolf wanneer we in Ukkel minstens 5 opeenvolgende dagen met 25 graden of meer hebben, waarvan 3 dagen met 30 graden. Sinds 28 juli zitten we in zo'n warme periode en vandaag haalden we in Ukkel voor de derde keer 30 graden. Dus officieel een hittegolf vanaf vandaag, ook morgen nog 27 graden, dus dat is dan nog een dag extra. En dan daarna koeler. Dat betekent dus een hittegolf van 9 dagen.
0: Wielerploegteam Flanders-Balwaze houdt er eind dit seizoen mee op. De Vlaamse overheid besliste vorig jaar al om te stoppen als hoofdsponsor en de ploeg heeft dus geen vervanger gevonden. Team Flanders-Balwaze zit al meer dan 30 jaar in het wielerpeloton. De ploeg had als hoofddoel om jong Vlaams talent te laten doorstromen. Heel wat bekende renners begonnen bij het team, zoals Thomas de Gent en Sepp van Marken. Het weer nog. Vanmiddag meer wolken met enkele buien en kans op onweer. Maximaal tussen 28 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Vanavond trekken de buien dan weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum. En donderdag nog een paar graden minder. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Jasper Kroonen.
4: Een hele fijne middag. Ja, u hoorde het net al in het nieuws. Het gaat stilaan gaan regenen. En dat is uiteraard goed nieuws. Maar laten we in de zomer van Clara toch maar het vakantiegevoel nog even vasthouden. Met muziek die smaakt als zachertorte, maar ruikt als de Provence. Dit is Schön Rosmarin.

Oleg Meisenberg en violist Guidon Kremer speelden Schön Rosmarin van Fritz Kreisler. Ja, Fritz Kreisler speelde dat werk jarenlang zelf op zijn concerten, maar deed dan alsof iemand anders het gecomponeerd had. Pas jaren later biechtte hij op dat hij eigenlijk de muziek geschreven had. En zei toen dat hij dat deed omdat hij toch niet de hele tijd zijn eigen naam op de programma's wou zien staan. Wie zijn naam wel aan heel veel muziek gaf, was Roger Quilter. Die schreef bijvoorbeeld al meer dan 100 liederen en is zo een van de oervaders van de British Art Song. Dit zijn twee van die art songs. Eerst There Be None of Beauty's Daughters en vervolgens Now Sleeps the Crimson Petal.

Twee liederen van de Britse componist Roger Quilter. U hoorde eerst mezzo Alice Coote en nu net sopraan Sarah Wegener. Het vioolconcerto van Alexander Glazunov, dat is een stevige uitdaging. Het is bijvoorbeeld niet opgesplitst in delen, waardoor je als uitvoerder één lange grote boog moet maken. En het heeft ook een aardmoeilijke cadens van de componist zelf. Nu, Frank-Peter Zimmerman, die weet daar allemaal wel weg mee.

Frank-Peter Zimmermann, het London Philharmonic Orchestra en dirigent Frans Welser-Must speelden het vioolconcerto van Alexander Glazounov. Wat is de link tussen Maurice Ravel en Paul van Ostaaien? Het zingernaaimachine, want de componist droeg zijn pavanpoeren en fante des fantes namelijk op aan zijn mecenas, dat was Winnaretta Singer. Dat was het 20e kind van uitvinder Isaac Singer. En ja, Singer naaimachine, dat zijn de beste. Dus al die nazaten die kregen een aardige som geld na het overlijden van hun vader. En Winnaretta gebruikte dat onder andere om een salon te organiseren in Parijs, waar onder andere ook Maurice Ravel over de vloer kwam. Die pavan werd een van zijn bekendste werken. Ravel vond het op den duur zelfs wat vervelend dat hij altijd tot dat stuk gereduceerd werd. Dus sorry, monsieur Maurice, maar we gaan het toch nog een keer spelen.

Philippe Bianconi speelde Maurice Ravel's Pavane pour une enfant défunte. Het is een beetje een specialist in de muziek van Ravel. Hij nam alle muziek voor pianosolo van de componist op. En voor muziek van Joseph Haydn is Giovanni Antonini dan weer je man. De dirigent is bezig aan een herculische opdracht, kunnen we wel zeggen. Alle 108 symfonieën en nog een beetje meer probeert hij op te nemen tegen het jubileumjaar 2032. Ik ben het even gaan opzoeken. Hij is al 4447 dagen bezig en hij heeft er nog 2331 te gaan. Gelukkig schiet het allemaal aardig op. Ondertussen zit Antonini al aan volume 25 in de CD-reeks. Maar deze 13e, die komt van wat eerder, van op volume 17.

0: De 13e symfonie van Joseph Haydn. Dit waren Kammerorkester Basel en dirigent Giovanni Antonini, die tegen de 300ste verjaardag van Haydn alle symfonieën wil opnemen.
1: De zomer van Clara met Jasper Kroonen.
0: Ja, die 300ste verjaardag, dat is nog wel even. Die is in 2032. Maar dit jaar vieren we de 400ste verjaardag van Louis Couperin. En ja, daar hoort gewoon muziek bij.

Alle muziek van Louis Couperin heeft Richard Igar opgenomen. Alle clavecymbalmuziek. Dit was één stukje, de suite in laagrood. Cleopatra, die zal voor mij altijd een beetje op Monica Bellucci lijken. En dat is de schuld van Asterix en Obelix. Maar vroeg je het aan een 18e-eeuwse Londener, dan zei die waarschijnlijk dat ze leek op Francesca Cuzzoni. Voor zijn opera Giulio Cesare in Egitto schreef Handel de rol namelijk op het lijf van de sopraan. En ook voor de titelrol had hij iemand heel specifiek in gedachten. Dat was de populaire castraat Senesino. Wij hebben geen Senesino om te horen, maar wel Andreas Scholl. Dat is geen castraat, maar een contratenor. Maar hij doet dat even aardig.

Andreas Scholl en het Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Sir Roger Norrington in Dall'ondoso periglio uit Giulio Cesare in Egypte. Tijd voor Wolfgang speelt Wolfgang, want Wolfgang Meyer speelt Wolfgang Mozart. Ja, met zo'n naam ben je in de wieg gelegd voor zijn klarinetquintet, zeker als je dan ook nog eens die geliefde basset-klarinet van Mozart in de vingers hebt.

Het Quatuor Mozaïek en Wolfgang Meyer in het klarinetquintet van Mozart. Het heeft altijd zoiets herderlijk, alsof je met een grasprietje in je mond in het vers gemaaide gras kan gaan liggen. Ja, het is er wel het weer voor. Maar dan zijn we nu toe aan een beetje verkoeling in een schaduwrijk bos. En in tegenstelling tot Siegfried moet u er niet eens een draak voor gaan verslaan. Dit is Waldwepen van Richard Wagner.

Ritselende blaadjes, fluitende vogels en vooral een donderende finale in Siegfried van Richard Wagner. En tot het nieuws heb ik nog deze pittige mazurka van Frédéric Chopin. Na het nieuws zomeren we nog een uur samen verder.

0: Clara neemt u mee naar het Maafestival. Ontdek hoe eeuwenoude klanken in nieuwe composities worden verweven. In Clara Live van op het Maafestival met Nicole van Opstal. Morgen en vrijdag vanaf 8 uur bij Clara op VRT Max.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Congo is het aantal doden door ebola in 2 weken tijd gestegen van 999 naar meer dan 1700 doden. Ook het aantal besmettingen met het virus stijgt snel. Er zijn er intussen al meer dan 3800 gemeld. De huidige ebola-uitbraak werd zo'n 2 maanden geleden vastgesteld. Het gaat om een zeldzame variant waarvoor er nog geen vaccins of behandelingen zijn. Het epicentrum ligt in de stad Bunia in het noordoosten van Congo. Het is opvallend dat het dodental nu sneller oploopt dan bij vorige ebola-uitbraken. In de Brusselse gemeente Elsene zijn de uitbaters van een nachtwinkel afgelopen nacht aangevallen door verschillende daders. Een man is bij die overval overleden, zijn vrouw zou een tijd lang zijn opgesloten. Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend, de daders zijn voorlopig nog spoorloos. Het is niet duidelijk of ze ook geld of andere spullen hebben buitgemaakt. Heel wat BTW-plichtigen in ons land hebben een automatisch bericht gekregen dat hun BTW-aangifte voor het 2e kwartaal zogezegd niet betaald is. Sommigen kregen er zelfs meteen een boete bij. Maar dat bericht blijkt een fout, zo meldt de Federale Overheidsdienst Financiën. Het zou gaan om een technisch probleem, de Federale Overheidsdienst zal dat nu oplossen en stelt meteen ook gerust wie de betaling of wie de betaling op tijd heeft uitgevoerd liever, hoeft niets te doen. Zij zullen ook geen boete moeten betalen. De verhuurders van kajaks op de Maas in Limburg zijn blij met de lage waterstanden en het warme weer van de afgelopen weken. Er willen duidelijk meer mensen een kajaktochtje maken. En door die lage waterstanden is het nu ook veiliger om te kajakken, vertelt Koen Heemskerk van Kajak Maasland.
2: Bij hogere waterstanden in het voorjaar, als je met kinderen gaat kajakken, als je dan omkantelt, dan is er ook meer stroming op het water, dus meer risico. En deze waterstand, doordat die iets lager is, zit er minder stroming op de rivier. En heb je wel meer controle over de situatie als je met kinderen aan het kajakken zit.
1: Het water mag natuurlijk ook niet te laag staan. Op de Dommel in Noord-Limburg mag al enkele weken niet meer gekajakt worden als gevolg van een te lage waterstand. Het weer vanmiddag, meer wolken met enkele buien en kans op onweer. Maxima tussen 28 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Vanavond trekken de buien wel weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum en donderdag nog een paar graden minder. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Jasper Kroonen.
4: Welkom terug. We gaan nog 1 uur samen zomeren en zullen we dat maar meteen aansnijden. Dit is de sabeldans van Aram Khachaturian. Tjaka!

Ja, dat is binnenkomen. De sabeldans van Aram Khachaturian. Khachaturian die geboren werd in Tbilisi, dat is vandaag de hoofdstad van Georgië, maar zijn wortels die lagen in buurland Armenië. Daar wordt hij ook vandaag nog als een god vereerd. En ook de ouders van zangeres Kathy Berberian die kwamen daar vandaan. En vandaar dat ook haar partner Luciano Berio in zijn bundel Folksongs ook dit Armeense lied opnam.

Losing Your Life, over de maan die boven de bergen uitstijgt. Dit waren Magdalena Kozina en de Tsjechische Filharmonie onder leiding van Sir Simon Rattle. We blijven linkjes maken tussen de landen, want van de Tsjechische Filharmonie draaien we door naar Josef Myslivecek, ook wel Il Divino Boemo, de goddelijke bohemer. Hij was een molenaarszoon uit Praag, maar hij ging het mooie weer maken. In Italië werd daar een echte superster in de opera. Dit is geen opera, ietsje anders. Dit is zijn derde blazersoctet.

Het Oostenrijkse Blijsa Ensemble L'Orfeo in muziek van Josef Mislivecek. En dit zijn cellist Jean-Guyen Kira en het ensemble Resonance in het concerto in Simol Groot van Carl Philippe Emmanuel Bach.

Jean Guinquerat, ensemble resonance en dirigent Ricardo Minassi in het celloconcerto in Simol Groot van CPE, ofwel Carl-Philippe Emmanuel Bach. Ook dit is Bach, dit keer Johann Sebastian, zijn trio-sonate voor orgel. En zelfs de eerste Bach-biografen uit de vroege 19e eeuw die wisten al dat dat meesterwerken waren. Er bestaan niet genoeg woorden om de schoonheid van deze muziek uit te drukken, dat schrijven ze toen. Helemaal gelijk hebben ze. Dus ik zwijg nu, zodat u van die schoonheid kan genieten.

Benjamin Allard aan het orgel in de eerste triosonate van Johann Sebastian Bach. We hadden met Carl-Philippe Emanuel eerst de zoon, nu net de vader. Ja, dan blijft er nog maar eentje over en dat is de Heilige Geest. En kijk eens aan, om af te sluiten heb ik nog Trio Les Esprits in het zesde pianotrio van Ludwig van Beethoven. Het is bijna tijd voor Django en daarmee zit de zomer van Clara erop voor vandaag. Amen en tot morgen.

0: Vijf uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De natuurbrand in Nederland raakt maar moeilijk geblust. En in ons land is er nu officieel een tweede hittegolf. De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland is nog altijd niet onder controle. Er is al zeker 100 hectare verwoest. Jeroen Rijgaard ter plaatse, hoe verloopt het daar nu nog?
1: Wel, enerzijds blijft het zowat hetzelfde. De brand raakt moeilijk geblust. Anderzijds is de situatie wel wat stabieler geworden in die zin. De brandweer wou kosten wat het kost voorkomen dat de brand zou overslaan naar een ander stukje bos. Het stukje bos aan de overkant van een grote weg. En het ziet er naar uit dat dat wel degelijk gaat lukken. Nu, de grote onzekere factor blijft wel het weer. Dat vertelde Bart Cox mij daarnet van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
2: Ja, dan gaan we wat wind krijgen natuurlijk. Er gaat misschien wat onweer komen. Dus we zijn ook aan het kijken wat die meteo gaat doen. Want die kan natuurlijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de brand in het bosgebied.
1: Maar op dit moment hebben jullie nog geen idee of het gaat regenen of niet?
2: Nee, we zien natuurlijk wel dat er wel wat regen aankomt. Maar in welke hoeveelheden dat zijn, dat is nog een beetje gissen.
1: Ja, dus dat wordt nog wat afwachten. De wind zou bijvoorbeeld het vuur wel extra kunnen aanwakkeren. En onweer zou dan weer de helikopters met hun waterzakken uit de lucht kunnen halen. En net die zijn op dit moment zeer belangrijk.
0: Oké, dankjewel Jeroen. We beleven officieel de tweede hittegolf van dit jaar in ons land. In het meetstation in Ukkel is vandaag opnieuw een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius gemeten. Om beter met zulke periodes van hitte om te gaan, past het Universitair Ziekenhuis in Leuven zijn hitteplan aan. In juni, tijdens de vorige hittegolf, ontstond er extra druk op de spoedafdelingen in verschillende ziekenhuizen en in sommige ruimtes werd het erg warm voor patiënten en medewerkers. Spoedarts Koen Bronselaar van het UZ Leuven geeft enkele voorbeelden van hoe het ziekenhuis zich probeert aan te passen.
3: Er zijn mobiele koelunits verdeeld over het ziekenhuis naar de plaatsen waar dat onze standaardkoeling niet zo performant is. Er zijn ventilatoren verdeeld. Er wordt drank verdeeld bij de personeel en ook bij de bezoekers. Er zijn bijkomende waterpunten geïnstalleerd waar dat de mensen kunnen drinken. Dus het gaat heel breed wat dat we gedaan hebben.
0: De verhuurders van kajaks op de Maas in Limburg zijn dan weer blij met de lage waterstanden en het warme weer van de afgelopen weken. Er willen duidelijk meer mensen een kajaktocht maken. En door het lage water is het nu ook veiliger om te kajakken, vertelt Koen Heemskerk van Kajak Maasland.
4: Bij hogere waterstanden in het voorjaar, als je met kinderen gaat kajakken, als je dan omkantelt, dan is er ook meer stroming op het water, dus meer risico. En deze waterstand, doordat die iets lager is, zit er minder stroming op de rivier. En heb je wel meer controle over de situatie als je met kinderen aan het kajakken zit.
0: Het water mag natuurlijk ook niet te laag staan. Op de Dommel in Noord-Limburg mag al enkele weken niet meer gekajakt worden als gevolg van een te lage waterstand. Op het Europese overleg na de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta vorige week hebben alle lidstaten zich solidair getoond met Spanje. Dat is de boodschap na het informele overleg tussen de bevoegde ministers. Gianni Paling, die ministers waren inderhaast bij elkaar geroepen. Was dat ook nodig?
5: Ja, toch wel. Het overleg was duidelijk vooral bedoeld om de rangen opnieuw te sluiten tussen de Europese lidstaten om de gemoederen wat te bedaren. Na de crisis op Ceuta, het Spaanse grondgebied bij Marokko, dat vorige week werd bestormd door tienduizenden migranten, hadden nogal wat Europese regeringen zich bezorgd getoond en ook erg kritisch voor het migratiebeleid van de Spaanse regering. Italië en Denemarken riepen zelfs op om Spanje tijdelijk te schorsen uit de Schengenzone, de zone in Europa waarbinnen je vrij kan gaan zonder grenscontroles. Nu, strikt genomen deed dat zelfs niet ter zake, want in Ceuta zijn er wel degelijk grenscontroles. Er is trouwens ook geen enkele migrant op het Europese vasteland geraakt en het grootste deel van de mensen is al terug in Marokko. Nu, alle andere landen hebben nu hun solidariteit geuit met Spanje. Spanje zelf spreekt van een constructief overleg. Het belang om de buitengrenzen van Europa te beschermen is nog eens benadrukt en om Spanje daarbij te helpen in Ceuta. En daarmee lijkt de politieke crisis rond Ceuta nu bezworen.
0: Oké, dankjewel Gianni. In Congo is het aantal doden door ebola in twee weken tijd gestegen van 999 naar meer dan 1700 doden.
6: Ook het aantal besmettingen met het virus stijgt snel. Er zijn er intussen al meer dan 3800 gemeld. De huidige ebola-uitbraak werd zo'n 2 maanden geleden vastgesteld. Het gaat om een zeldzame variant waarvoor er nog geen vaccins of behandelingen zijn. Het epicentrum ligt in de stad Bunia in het noordoosten van Congo. Het is opvallend dat het dodental nu sneller oploopt dan bij vorige ebola-uitbraken. Sport in de Tour de France Femme wordt vandaag een individuele tijdrit gereden. De kanshebbers op de rit en eindzegen moeten nog finishen, maar Belgisch kampioene Lotte Klaas is al klaar en behaalde een goede tijd.
7: In het begin was het gevoel niet zo top, maar dan op de klim vond ik wel zo aan mijn tempo. Ik viel wel echt stil op het einde. Ik dacht dat het iets korter was in mijn gedachten. Dus in het algemeen ben ik wel blij met mijn tijdrit. Ik denk niet dat ik beter kon vandaag.
6: En bij de mannen heeft Jonathan Milan ook de tweede rit in de wielerronde van Polen gewonnen. Milan won opnieuw in een sprint voor de Fransman Paul Magnier en blijft dus leider. Het weer vanavond trekken de laatste onweers- en regenbuien weg richting Nederland en Duitsland. Vannacht wordt het bewolkt met kans op een lokale bui. Morgen eerst nog bewolkt met lichte regen in het westen en het centrum. En in de namiddag geleidelijk meer opklaringen met mogelijk zonnige perioden in het westen. En maxima rond 24 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Vooraan in het nieuws zat opnieuw de natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland. Die is nog altijd niet onder controle. Er kan mogelijk wel wat regen vallen straks, maar de wind kan het vuur ook weer doen aanwakkeren. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Django. Met Tine de Donder.
9: Een goeie namiddag en welkom bij Django. We zitten midden in de zomervakantie, dus misschien bent u wel al op reis geweest en heeft u een souvenirtje meegebracht vandaar. Wel, in de 18e eeuw was er eens een Oostenrijkse edelman die reisde door Italië en van overal waar hij kwam zocht hij muziekpartituren als souvenir. En nu heeft blokfluitist Maurice Steger die hele collectie uitgespit en hij heeft daarvan een album gemaakt, Souvenir d'Italie. En dit is iets wat die edelman leerde kennen in Venetië.

Maurice Steger en zijn ensemble in een chaconne van Antonio Caldara. Een man die geboren werd in Venetië en gestorven is in Wenen. Hij was een van de grote vergeten meesters van de barok. Vergeten nu, terwijl hij in zijn tijd wel even beroemd was als zijn stadsgenoot in Venetië, Antonio Vivaldi. Ze groeiden allebei op in de schaduw van de San Marco-basiliek en hun vaders speelden daar zelfs samen. Dit is Vivaldi.

Giuliano Carmignola op viool met I Solisti Aquilani in een vioolconcerto van Antonio Vivaldi. Eind deze maand is er in Antwerpen weer het festival Laus Polyphonie. Het thema dit jaar is Centraal Europa, een streek die in de muziekgeschiedenisboeken vaak wordt overgeslagen. Tot grote spijt van luitist Paul Audet. Daarom heeft die man een heel programma samengesteld met de mooiste muziek die er rond het jaar 1600 circuleerde tussen Praag en Warschau. De luit was toen de ideale reisgezel voor componisten die van hof naar hof trokken. Want de luit was mobiel, elegant en veelzijdig. Je kan al die muziek ontdekken op het concert van Paul Audet op Laus Polyphonie op maandag 24 augustus in Amuus. En dit is nog eens diezelfde Audet, maar dan in muziek van Francesco da Milano.

Contratenor Carlos Mena, die werd hier begeleid door Juan Carlos Rivera op vihuela, de Spaanse tegenhanger van de luit. Wij blijven dan bij de snaarinstrumenten, want dit is Sofia Boroche. Zij speelt het dromerige De rêve et de pluie van Mathias Duplessis.

jazzpianist Bobo Stenson en zijn trio. En dan gaan we naar Argentinië voor een oud volkslied vanuit het Andesgebergte, El Seclanteño. Het gaat over een inwoner van het dorpje Seclantas. Die man heeft een hard leven daar op de hoogvlaktes. Alles gaat er traag. Het enige wat hij doet is kauwen op coca-bladeren en wandelen van weide naar weide door het ruige berglandschap. Met een gezicht zo hard als steen. Waarom zou hij zich nog moeten haasten?

Barbara Cusa met Mariana Rewerski en het ensemble La Chimera onder leiding van Eduardo Egués in de Argentijnse traditional El Ciclanteño. Dit jaar vieren we de 400ste verjaardag van Louis Couperin. Die werd namelijk geboren in 1626 in het stadje Chaumes-en-Brie, bekend van de kazen natuurlijk. En Louis Couperin had ook een muzikale neef, François. Die zouden alle twee een belangrijke rol spelen in de Franse barok. Louis die schreef honderden werken, vooral voor clavecimbel en orgel. Dit is bijvoorbeeld een chaconne van hem.

Pavel Kolesnikov. Die heeft een heel album gemaakt rond dansmuziek uit de barok, die opgetekend staat in het Boin-manuscript. Dat dikke boek waarin alles wat we nog hebben van Louis Couperin bewaard is gebleven. Bijna tijd voor het nieuws. Nog een sonate van George Frideric Handel heb ik hier.

0: 6 uur, goeie avond, VRT Nieuws met Toon Janssens. De natuurbrand in Nederland raakt maar moeilijk geblust. In ons land is er nu officieel een tweede hittegolf. En de twee jongeren die in Frankrijk geraakt werden door de bliksem zijn Belgen. De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland is nog altijd niet onder controle. Er is al zeker 100 hectare verwoest en Jeroen Rijgaard is ter plaatse. Hij vertelt hoe de situatie is.
1: De brand raakt moeilijk geblust. Anderzijds is de situatie wel wat stabieler geworden in die zin. De brandweer wou kosten wat het kost voorkomen dat de brand zou overslaan naar een ander stukje bos. Het stukje bos aan de overkant van een grote weg. En het ziet er naar uit dat dat wel degelijk gaat lukken. Nu, de grote onzekere factor blijft wel het weer. Dat vertelde Bart Cox mij daarnet van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
2: Ja, dan gaan we wat wind krijgen natuurlijk. Hè. Er gaat misschien wat onweer komen. Dus we zijn ook aan het kijken wat die meteo gaat doen. Want die kan natuurlijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de brand in het bosgebied.
1: Ja, dus dat wordt nog wat afwachten. De wind zou bijvoorbeeld het vuur wel extra kunnen aanwakkeren. En onweer zou dan weer de helikopters met hun waterzakken uit de lucht kunnen halen. En net die zijn op dit moment zeer belangrijk.
0: We beleven officieel de tweede hittegolf van dit jaar in ons land. In het meetstation in Ukkel is vandaag opnieuw een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius gemeten. Intussen herbekijken sommige ziekenhuizen hun aanpak bij extreme hitte. In juni, tijdens de vorige hittegolf, kwamen er meer patiënten naar de spoedafdeling en in sommige ruimtes werd het ook erg warm voor medewerkers en voor kwetsbare patiënten. In het UZ Leuven is net een nieuw plan opgesteld en ook Ziekenhuis aan de Stroom bekijkt wat er beter kan, zegt spoedarts Sam Proesmans van ZAS.
3: Een maand geleden zijn we met z'n allen collectief wakker geschud door de extreme hitte. Elk hitteplan schoot tekort. Dus ik denk dat alle ziekenhuizen nu hun huiswerk aan het doen zijn om tegen tenminste volgende zomer beter voorbereid te zijn. Maar nu een maand na de feiten, al spreken van grote veranderingen, ik denk dat dat wat optimistisch is. We hebben wel wat meer ijsbaden en icepacks klaar liggen, maar echt grote veranderingen, dat is helaas wat te kort af.
0: Er is nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak van een koppel in Brugge. De vrouw van 30 en haar man van 34 werden gisteren rond 6 uur 's avonds dood aangetroffen in hun huis in de deelgemeente Sint-Pieters. Het gaat om een gezin van Syrische afkomst met 4 kinderen tussen 8 en 14 jaar oud. Eén van hen zou de ouders gevonden hebben. Om te achterhalen wat er precies gebeurd is, wordt er een autopsie en een toxicologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Een jeugdrechter zal bekijken waar de 4 kinderen terecht kunnen. De twee jongeren die gisteren door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zijn Belgen. Dat is door de lokale politie bevestigd aan onze redactie. De jongeren waren aan het wandelen in een groep toen ze plots werden verrast door het onweer. Een van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand. Samen met een jongeman van 21 werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zou een van hen aan de beterhand zijn. Op het Europese overleg na de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta vorige week hebben alle lidstaten zich solidair getoond met Spanje. Dat is de boodschap na het informele overleg tussen de bevoegde ministers. Gianni Paling, die ministers waren inderhaast bij elkaar geroepen. Was dat nodig?
4: Ja, toch wel. Dit overleg was duidelijk vooral bedoeld om de rangen opnieuw te sluiten tussen de Europese lidstaten om de gemoederen wat te bedaren. Na de crisis op Ceuta, het Spaanse grondgebied bij Marokko dat vorige week werd bestormd door tienduizenden migranten, hadden nogal wat Europese regeringen zich bezorgd getoond en ook erg kritisch voor het migratiebeleid van de Spaanse regering. Italië en Denemarken riepen zelfs op om Spanje tijdelijk te schorsen uit de Schengenzone, de zone in Europa waarbinnen je vrij kan gaan zonder grenscontroles. Nu, strikt genomen deed dat zelfs niet ter zake, want in Ceuta zijn er wel degelijk grenscontroles. Er is trouwens ook geen enkele migrant op het Europese vasteland geraakt en het grootste deel van de mensen is al terug in Marokko. Alle andere landen hebben nu hun solidariteit geuit met Spanje. Spanje zelf spreekt van een constructief overleg vandaag. Het belang om de buitengrenzen van Europa te beschermen is nog eens benadrukt en om Spanje daarbij te helpen in Ceuta. En daarmee lijkt de politieke crisis rond Ceuta nu bezworen.
0: Gianni, dankjewel. Sport in de Tour de France Femme was de derde rit vandaag een individuele tijdrit. En Jonas Maas, de wereldkampioene tijdrijden, die heeft het ook in de Tour gehaald.
5: Ja, deze tijdrit was de eerste echte krachtmeting tussen de klassementsvrouwen en die heeft de Zwitserse Marlen Reusser inderdaad glorieus gewonnen. De regerende wereld- en ook Europees kampioene was na 21 kilometer in Dijon 4 seconden sneller dan de verrassing toch van vandaag, de Nederlandse Lieke Nooyen, en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. Dat was de enige klassementsvrouw die nog wat in de buurt kon blijven van Reusser. Want Pauline Ferrand-Prévot, de winnares van vorig jaar in de Tour, verloor al meer dan 2 minuten en ook de andere toppers verloren meer dan 1 minuut op Reusser. De eerste toptijden vandaag waren trouwens van Belgen Sandrine Tas en even later Belgisch kampioen tijdrijder Lotte Klaas. De toppers gingen wel nog vlot onder hun tijden, maar Klaas werd wel nog knap 8e in deze tijdrit. Maar we hebben dus een nieuwe leidster in de Tour. Marlen Reusser heeft nu 14 seconden voorsprong op Demi Vollering.
0: Dankjewel Jonas. Het weer vanavond trekken de laatste onweers- en regenbuien weg richting Nederland en Duitsland. Vannacht wordt het bewolkt met kans op een lokale bui. Morgen eerst nog bewolkt met lichte regen in het westen en het centrum. In de namiddag geleidelijk meer opklaringen met mogelijk zonnige perioden in het westen. En maximaal rond 24 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Vooraan in dit nieuws zat opnieuw de natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland. Die is nog altijd niet onder controle. Er kan mogelijk wel wat regen vallen straks, maar de wind kan het vuur ook weer aanwakkeren. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.

Goedenavond en welkom terug. Bart de Voort, dat is een tenorsaxofonist uit Brugge. Lid van Brussels Jazz Orchestra en een van de meest discrete, maar ook vaste waardes in de Belgische jazz. Hij heeft een paar jaar geleden het album gemaakt Sharing Stories on Our Journey. En daarmee won hij meteen twee prijzen, eentje van Sabam en een Django d'Or. We horen hem hier met een stuk van dat album. Hij speelt hier samen met zijn goede vriend, de Italiaanse tenorsaxofonist Emanuele Cisi.

Zomerse jazz van Bart de Voort en zijn quintet. Die speelt ook mee in het volgende stuk en dat past qua sfeer daar helemaal bij. Het is een musical lied van Leonard Bernstein, Some Other Time. Wel een lied met een trieste boodschap, want het gaat over twee geliefden die plots afscheid moeten nemen. Door omstandigheden kunnen ze te weinig tijd met elkaar doorbrengen, maar ze hopen om elkaar terug te zien in een andere, betere tijd, wanneer alles wel op zijn plaats valt en de omstandigheden beter zijn. Naima Joris met Brussels Jazz Orchestra.

Peter Hertmans op elektrische gitaar, Benoît Souris op Hammondorgel en André Charlier aan de drums. En ze speelden Just in Tune van John Abercrombie. De Australische pianist Anthony Romaniuk geeft een nieuw album uit, On Modes. Dat is een muzikale ontdekkingsreis geworden langs de 7 kerkmodi, vandaar die modes. Daarop vinden we zowel eeuwenoude kerkmuziek als klassieke meesterwerken, maar ook moderne pop, zoals deze van Radiohead, Motion Picture Soundtrack.

Anthony Romaniuk. En van die Anthony gaan wij nu naar Antonín Dvořák dan. Het Zemlinski-kwartet speelt zijn miniaturen opus 75.

het Semlinski-kwartet in muziek van de Tsjechische componist Antonín Dvořák. De muzikanten van Anima Eterna Brugge die zijn waarschijnlijk momenteel allemaal in vakantie, maar als ze terugkomen, dan weten ze meteen wat te doen, want zij gaan ook al in die 19e-eeuwse muziek uit Tsjechië duiken. In september gaan ze namelijk een nieuw concert spelen, een concert dat in première gaat, met Dvořák als vertrekpunt, Bartok als sluitstuk en ergens onderweg spelen ze ook nog muziek van Leoš Janáček. Dit bijvoorbeeld.

Anima Eterna Brugge in het derde deel uit de Sinfonietta opus 60 van Leoš Janáček, de Tsjechische componist. Van Tsjechië reizen wij dan door naar de Baltische Staten met de Letse accordeoniste Ksenia Sidorova. Zij bracht begin dit jaar een album uit met het Estonian Festival Orchestra. Daarop staat een accordeonconcerto dat speciaal geschreven is voor die Ksenia. Door Tonu Korvits.

samenwerking tussen een accordeoniste uit Letland en een orkest uit Estland. Ksenia Sidorova en het Estonian Festival Orchestra. En dit komt dan nog uit die andere Baltische staat, uit Litouwen. Merope speelt een traditional vandaar.

Merope, de Litouws-Belgische groep rond de Litouwse zangeres en kanklesspeelster Indre Jurgelevitschute en de Belgische muzikant Bert Kools. En dan nog even muziek van Anke Versliepen en haar Aki-project. Dit is Samen 1.

0: 7 uur een goeie avond, VRT Nieuws met Toon Janssens. De twee jongeren die gisteren door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zijn Belgen. Dat is door de lokale politie bevestigd aan onze redactie. De jongeren waren aan het wandelen in een groep toen ze plots werden verrast door het onweer. Een van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand en samen met een jongeman van 21 werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zou een van hen wel aan de beterhand zijn. Er is nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak van een koppel in Brugge. De vrouw van 30 en haar man van 34 werden gisteren rond 6 uur 's avonds dood aangetroffen in hun huis in de deelgemeente Sint-Pieters. Het gaat om een gezin van Syrische afkomst met 4 kinderen tussen 8 en 14 jaar oud. Eén van hen zou de ouders gevonden hebben. Om te achterhalen wat er precies gebeurd is, wordt een autopsie en een toxicologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Een jeugdrechter zal nu bekijken waar de 4 kinderen terecht kunnen. Verschillende deelnemers aan een pro-Palestina-betoging in Antwerpen van eind juni hebben een gasboete gekregen van de stad. Onder hen ABVV-topman Bert Engelaar, PVDA-politicus Peter Mertes en groenvoorzitter Ayman Horsch. Horsch werd opgepakt door de politie omdat hij zich zou verzet hebben. Zelf ontkent hij dat hij de openbare orde verstoord had. Volgens hem ging het om vreedzaam protest. De gasboete die hij nu heeft gekregen gaat hij aanvechten en ook de PVDA-politici gaan dat doen. Zij spreken van intimidatie. Het Soedanese leger heeft zeker 35 mensen gedood bij een drone-aanval op een rechtbank. Dat meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Het gaat om een rechtbank in een dorp in Noord-Darfur waar rebellen de controle in handen hebben. Volgens de organisatie heeft het leger er eergisteren burgerdoelwitten aangevallen met drones. Dat zou een ernstige schending van het humanitair recht zijn. In Soedan is al meer dan 3 jaar een bloedige oorlog aan de gang, waarbij al meer dan 59.000 mensen zijn omgekomen. Sport in de Tour de France Femme draagt Marlène Reusser vanaf nu de gele trui. De Zwitserse won de individuele tijdrit met aankomst in Dijon. Reusser maakte van deze tijdrit het hoofddoel van haar seizoen. Dat dat dan ook gelukt is, maakt haar erg blij, zeker ook al omdat de tour startte in haar thuisland Zwitserland.
1: This was kind of the idea that we had since a long time. I knew this Tour de France is the first Tour de France that I really saw as my goal of the year, that I really targeted. And that I am here as a leader, and I knew it's going to start in Switzerland and on the Swiss National Day, and we're going to have a TT the fourth day, that is today. So we always said it's our project Dijon.
0: Het weer vanavond trekken de laatste onweer zijn regenbuien weg richting Nederland en Duitsland. Vannacht wordt het bewolkt met kans op een lokale bui. Morgen eerst nog bewolking met lichte regen in het westen en het centrum van het land. In de namiddag krijgen we dan wat opklaringen en mogelijk ook wat zon in het westen. En maxima van 24 graden aan zee tot 27 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Verwonderd.
3: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
2: Django. Met Tine de Donder.

Sarah Willis en haar Havana Lyceum Orchestra in een Cubaanse dans voor hoorn, strijkers en percussie van Ernesto Oliva Rodriguez. En dan het Los Angeles Guitar Quartet. Zij hebben een album gemaakt met Braziliaanse muziek en daarvoor hebben ze een zangeres van daar uitgenodigd, Luciana Souza. Zij is een echte bossa nova zangeres, ze is ermee opgegroeid. Haar vader is zanger en componist en haar moeder dichter en tekstschrijfster. Dus we moeten niet ver gaan zoeken van waar die Luciana zo kan sketten.

Los Angeles Guitar Quartet met zangeres Luciana Souza. En dan nog meer Braziliaanse klanken, want dit is een bekend stuk van Antonio Carlos Jobim en Vinicius de Moraes. De titel is Agua de Beber en het wordt hier gespeeld door de mandoliniste van Mandolinman.

Bill Charlap en Renee Rosnes, pianopartners, maar ook man en vrouw. Zij namen samen het album Double Portrait op, gespeeld op twee vleugelpiano's. We hoorden hen hier in Double Rainbow van Antonio Carlos Jobim. En dan nog een mooi duo. Vlad Weverberg, de klarinetist, met Yasuko Takahashi aan de piano. In de gevoelige eerste rhapsodie van Claude Debussy.

Vlad Weverberg en Yasuko Takahashi in een rhapsodie van Claude Debussy. En nu muziek van een tijdgenoot en collega van Debussy, Paul Dukas. Zijn bekendste stuk is L'apprenti sorcier, de tovenaarsleerling. Die leerling betovert een bezem om water te halen, maar hij weet niet hoe hij die dan kan laten stoppen. Die bezem die blijft maar water halen, de emmer overstroomt, het water stijgt. Dus in paniek hakt die leerling de bezem door midden, maar dan beginnen die twee helften opnieuw water te halen en nu met dubbele kracht. Een ongelooflijk verhaal waar Paul Dukas daar geweldige muziek bij schreef. En Walt Disney heeft die later gebruikt voor de film Fantasia met Mickey Mouse als leerling tovenaar. Maar eerst was er dus Paul Dukas in 1897. Die liet het orkest echt klinken als die bezem die op hol slaat.

Symphonia of London onder leiding van John Wilson in een nieuw album met opnames van de mooiste orkestwerken uit Frankrijk. Dit was L'apprenti sorcier van Paul Dukas. Serge Gainsbourg en Jane Birkin die waren 12 jaar lang een koppel. In 1980 gingen ze uit elkaar, het was een moeilijke scheiding en daarna schreef Serge Gainsbourg voor haar het nummer Baby Alone in Babylon. Muziek die gebaseerd is op de derde beweging van de derde symfonie van Johannes Brahms. Een melodie van 100 jaar oud waar Serge Gainsbourg zijn eigen pijn in legde. 8 jaar later overleed hij en nog vele jaren later, in 2017, maakte Jane Birkin een symfonisch album. Het was een soort van comeback nadat ze al meer dan 10 jaar niks meer opgenomen had. Maar toen, in 2017, kwam ze terug en ze klonk nog altijd even mooi als altijd. Zij met haar broze, fluisterende stem tegenover dat grote orkest.

Jane Birkin, met muziek van haar ex Serge Gainsbourg. En dan de Poolse pianist Christian Zimmerman. Hij speelt een Bach-carol van Frédéric Chopin.

Christian Zimmerman in een stuk van zijn Chopin-album. En dan heb ik hier tot het nieuws van 8 uur alleen nog de strijkers van het Royal Stockholm Philharmonic Orchestra voor u. En die spelen muziek van Carl Nielsen. Dank u wel om vandaag te luisteren. Dadelijk is hier Carlo Sio met Clara in Concert. En ik ben er morgen terug voor een nieuwe Django. Ik hoop u ook. Heel graag tot dan. Bye bye.

0: Cultuur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De twee jongeren die gisteren door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zijn Belgen. Een van de twee komt uit Hoeilaart in Vlaams-Brabant. De jongeren waren aan het wandelen in groep toen ze plots werden verrast door een hevig onweer. Een van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand. En samen met een jongeman van 21 werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een van de twee zou intussen wel beter zijn. Verschillende ziekenhuizen in ons land hebben hun hitteplan aangepast nu we de tweede hittegolf van deze zomer meemaken. In juni tijdens de vorige hittegolf bleek dat ziekenhuizen het moeilijk hadden. Het was in verschillende ruimtes echt te warm voor medewerkers en kwetsbare patiënten. Ziekenhuizen proberen zich nu beter te organiseren, zegt ook spoedarts Sam Proesmans van Ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen.
1: Waar loopt de temperatuur het hoogst op? Welke patiënten zetten we best waar? Ik bedoel daarmee, ja, oudere mensen hebben natuurlijk minder compensatiemechanismen, zijn sowieso kwetsbaarder. Misschien moeten we die mensen dan ook niet in de gang plaatsen waar de temperatuur dan het hoogst oploopt. Hè. Dus we zijn gewoon beter in kaart aan het brengen van waar slaagt die hitte vooral toe en welke patiënten verzorgen we waar. Het is utopisch om te denken dat we tegen volgend jaar natuurlijk overal airconditioning hebben geïnstalleerd.
0: De Rijn staat in het westen van Duitsland op zijn laagste peil sinds 1880. De waterstand van de rivier is gedaald tot 24 centimeter. Daardoor is binnenlands vrachtverkeer bijna onmogelijk. En bedrijven moeten op zoek naar alternatieven om hun producten te vervoeren. Ook op andere plaatsen in Europa veroorzaakte de aanhoudende hitte problemen. Hongarije en Roemenië vragen burgers om onnodig gebruik van water en elektriciteit te vermijden, nu ook het waterpeil van de Donau blijft dalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen werd het vandaag 40,8 graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten in die stad. En Union speelt op dit moment in de derde voorronde van de Champions League voetbal tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. De wedstrijd is in Oostende, want Union mag Europees niet in het eigen stadion spelen in Brussel. Dat stadion voldoet niet aan de normen van de Europese Voetbalbond. In het stadion in Oostende speelt nu de fusieclub Diksmuide Oostende. Dat is een amateurclub. En zij zijn tevreden met de komst van Union, zegt woordvoerder Bram Kersenbilk.
2: We hebben natuurlijk financiële afspraken met Union en zeker in de amateurreeks waarin wij nu spelen, kan dat een zeer mooie som opleveren voor de club. Maar ik denk toch ook vooral, het is fantastische promotie voor de club en voor de stad. De vele mensen, de vele pers die nu zien dat er ook na KV Oostende en dankzij KSV Diksmuide nog leven is in Oostende.
0: Ja, en de wedstrijd is enkele minuten aan de gang. Het staat nog 0-0, zie ik. De laatste onweers en regenbuien trekken weg. Vannacht veel wolken met kans op een plaatselijke bui. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later meer opklaringen bij 24 graden aan zee en 27 in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Clara neemt u mee naar het Maafestival. Ontdek hoe eeuwenoude klanken in nieuwe composities worden verweven. In Clara Live van op het Maafestival met Nicole van Opstal. Morgen en vrijdag vanaf 8 uur bij Clara op VRT Max.
3: Clara in concert met Carlo Sio.
5: Goedenavond, welkom. Dat Maafestival in Brugge, dat is voor morgen. Wij zoeken het vanavond iets verder van huis. We trekken naar een ander festival, de Schubertiade in Schwarzenberg in Oostenrijk. Het is een mijnstadje, historisch gezien, maar vandaag is het vooral een trekpleister voor wandelaars en skiers. Het blijft een prachtige plek omgeven door bergen en natuur. Wij kiezen in Clara in Concert voor het Javus Quartet van op dat festival. Het strijkkwartet bestaat dit jaar 10 jaar en wij vieren mee van op de Schubertiade in Schwarzenberg. Javus Quartet begon met een strijkkwartet van Joseph Haydn. Violisten zijn Marie-Thérèse Schwellinger en Alexandra Moser. Op altviool Marvin Stark en cellist van het kwartet is Oscar Hagen. Veel plezier.

Het Javus Quartet. Met een strijkkwartet van Joseph Haydn. Op 20 juni stonden ze op de Schubertiade in Schwarzenberg. En dat concert krijgt u vanavond integraal in Clara in Concert. De naam van het festival, Schubertiade, is goed gekozen. Het verwijst naar de literaire, muzikale, soms elitaire salons in Wenen, waar Schubert ook vaak te gast was. Hij zong wel eens op die concerten, begeleidde andere zangers aan de piano en de meeste van zijn liederen kregen ook daar hun vuurdoop op die Schubertiades. En de gasten van die avond heten Schubertianer en dat gevoel hebben wij vanavond ook een beetje hier bij dat concert van het Javus Quartet. Dit is kamermuziek van Schubert, zijn Quartetsatz.

Een kleine glimlach in de zaal na dit kwartetstaats van Schubert met het Javus Kwartet. Het publiek in Schwarzenberg op de Schubertjade kreeg een pauze, maar wij gaan gewoon door met het zesde strijkkwartet van Felix Mendelssohn.

Het enthousiasme stijgt alleen maar voor het Javus Quartet op de Schubertiade in Oostenrijk. Het kwartet speelde net het zesde strijkkwartet van Felix Mendelssohn. Ze speelden in juni voor het eerst op dat festival. Het was hun debuut daar en wat voor een. Ze mochten meteen voor een uitverkochte zaal spelen. En dat zal de jonge muzikanten echt wel deugd gedaan hebben. Het Javus Quartet liet het publiek niet zomaar vertrekken, want de muzikanten keerden nog even terug en speelden deze muziek bij wijze van afscheid.

0: En nu is het publiek helemaal ingepakt na deze Lendler van Schubert in een arrangement van Kurt Schmidt. Het Javus Quartet speelde dat op de Schubertiade in Oostenrijk. Tot zover hun passage daar. Gelukkig is er ook goed nieuws voor ons, want volgend jaar komt het kwartet gewoon naar ons land. Het strijkkwartet is volgend seizoen een van de Echo Rising Stars. Dat is een Europees platform voor jonge muzikanten. Het is een samenwerking eigenlijk tussen verschillende topconcertzalen in Europa die dan de kans geven aan jonge muzikanten om rond te toeren van de ene concertzaal naar de andere. Om maar een idee te geven, ook Katja Bunyatishvili, Janine Janssen, Benjamin Appel en Igor Levit waren ooit nog Echo Rising Star en dat is zeker geen slecht rijtje om in te staan. Op 18 april volgend jaar staat het Javus Quartet in Bozar.
1: Clara in concert.
0: Wij zetten onze avond samen verder met Mozart, zijn laatste pianoconcerto, nummer 27 in de reeks, met Julien Liber aan de piano en Raphaël Fay dirigeert Les Métamorphoses Orchestra.

Julien Liber in het 27e pianoconcerto van Mozart en momenteel verdiept hij zich volop in de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Dit is die andere grote B uit de klassieke muziek, Johannes Brahms. En muzieksamensteller Birgit van Kleemput kiest voor zijn tweede klarinetsonate.

Twee delen uit de tweede klarinetsonate van Johannes Brahms met Raphaël Sévère op klarinet, Adam Laloum aan de piano en cellist Victor-Julien Laferrière. Hij mag even aan de kant staan en toekijken hoe Raphaël Sévère en Adam Laloum verder gaan met dit lied van Johannes Brahms, een bewerking voor klarinet en piano. Das Mädchen spricht.

Rafael Sever en Adon Laloum in Das Mädchen spricht van Johannes Brahms. En Adon Laloum mag dit programma Clara in Concert afronden. Hij speelt nog de 18e pianosonate van Schubert, het vierde deel daaruit. Morgen zijn we live te gast op het MA-festival in Brugge. Nicole van Opstal zit dan met u op de eerste rij voor dat concert van Postscript vanaf 8 uur hier op Clara. Veel plezier zometeen met All That Jazz. Mooie avond.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Supermarktketen Aldi gaat zijn promotieacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor ze van kracht werden. De supermarktketen wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. Het ging om promoties voor groente, fruit en vlees. De klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug, zegt woordvoerder Emily Verhagen.
1: Dus wij hebben ervoor gekozen om onze prijzen van onze verspromoties niet langer te blurren van de komende week. Onze klanten vragen namelijk om goed geïnformeerd te zijn, waarbij dat de prijs een belangrijk onderdeel is voor de opmaak van hun boodschappenlijstje. Daarom gaan we nu dus ook de prijzen terug zichtbaar stellen, zodat de klanten hun aankopen goed op voorhand kunnen plannen.
0: 12 september wordt Nationale Cafédag. De bedoeling is om die dag massaal op café te gaan om uitbaters te steunen, want de sector heeft het moeilijk. 10 jaar geleden waren er in Vlaanderen nog 8500 cafés, vandaag nog 5000. Actrice Danny Heijlen, beter bekend als cafébazin Pascalleke uit FC De Kampioenen, steunt de actie.
2: Omdat ik in mijn jeugd heel veel kroegen bezocht heb in Antwerpen. Heel fijn, omdat je toch heel veel leert in een kroeg, omdat je je eerste sigaret eventueel rookt, je eerste liefdesverdriet verdrinkt. Die bruine kroegen, ik zou dat heel spijtig vinden dat die verdwijnen.
0: De Britse prinses Eugenie, de jongste dochter van ex-prins Andrew, heeft een derde kindje gekregen op vakantie in Lissabon in Portugal. Een dochtertje. De baby is gezond en weegt net geen 3 kilo. Dat delen het Britse koningshuis en de prinses zelf mee op sociale media. De naam blijft voorlopig een geheim. De baby heeft als 15e in lijn voor de Britse troonopvolging ook geen koninklijke titel. De Britse koning Charles laat weten verheugd te zijn met de gezinsuitbreiding. En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Bij het sterkst, kort voor het einde, zag het er nogthans goed uit voor Union.
3: Ja, even leek het erop dat Union met een kleine bonus richting Noorwegen zou trekken na de late 3-2 van invaller Promise David. Maar Bjørtuft kon met een kopbal alsnog gelijk maken. 1 van 3 tegendoelpunten voor Union uit een stilstaande fase. Want in de eerste helft trapte Berg al een vrije trap rechtstreeks binnen 0-1. En Blomberg zette een penalty om voor de 1-2. Voor Union was het Floric die 2 keer kon gelijk maken in een wedstrijd waarin op een slecht terrein al best slordig werd gevoetbald. 3-3 dus uiteindelijk. De terugmatch wordt wellicht een zware klus voor Union. Al veel Europese topploegen gingen onderuit op bezoek bij Bodø Glimt.
0: Bedankt Bert. Het wordt geleidelijk aan droger vannacht met wel wolken bij temperaturen tussen 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met nog enkele buien. Daarna brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 27 graden. Donderdag veel zon, dan halen we nog 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.

turning gray. Over that you.

the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows.

0: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Supermarktketen Aldi gaat zijn promotieacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor ze van kracht werden. De supermarktketen wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. De klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug, zegt woordvoerder Emily Verhagen.
1: Dus wij hebben ervoor gekozen om onze prijzen van onze verse promoties niet langer te blurren van de komende week. Onze klanten vragen namelijk om goed geïnformeerd te zijn, waarbij dat de prijs een belangrijk onderdeel is voor de opmaak van hun boodschappenlijstje. Daarom gaan we nu dus ook de prijzen terug zichtbaar stellen, zodat de klanten hun aankopen goed op voorhand kunnen plannen.
0: Zo Plankendaal heeft vandaag jonge kieviten vrijgelaten in Geel in de provincie Antwerpen. De kievit is een akkervogel die in Vlaanderen bedreigd is en daarom heeft de dierentuin vogels vrijgelaten in een natuurreservaat van de Zoo, waar veel zeldzame planten en diersoorten voorkomen. De dierentuin werkt met vrijwilligers en landbouwers samen om de kievit te redden, vertelt Pieter Tierks.
2: Dan gaan we eigenlijk samen met een groep vrijwilligers, want we hebben heel veel ogen nodig, gaan we eigenlijk actief op zoek naar kievitnesten. Gaan we daar eventueel mandjes plaatsen of stokken bij zetten, als de landbouwer daar rond kan werken. Maar in sommige gevallen is dat dus niet haalbaar en dan moeten we de eieren gaan collecteren, gaan rapen en die eieren eigenlijk in een broedmachine of een incubator gaan uitbroeden en te zorgen dat ze toch een nieuwe kans krijgen.
0: Er liggen mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het natuurgebied dat nog altijd in brand staat in Noord-Limburg in Nederland. De brand is nog steeds niet volledig onder controle. Er zijn nog altijd plaatsen waar het vuur af en toe oplaait. De brandweer vraagt advies van de explosieve ontruimingsdienst over de munitie en blijft voorlopig enkel op bestaande paden in het bos blussen. Zowat 100 hectare is daar al afgebrand. En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Het verslag is van Bert Sterks.
3: Even leek erop dat Union met een kleine bonus richting Noorwegen zou trekken na de late 3-2 van invaller Promise David, maar Bjørtoft kon met een kopbal toch nog gelijk maken. Een van drie tegendoelpunten uit een stilstaande fase. Want in de eerste helft trapte Bergwall een vrije trap rechtstreeks binnen 0-1 en Blomberg zette een penalty om voor de 1-2. Voor Union was het Floric die twee keer kon gelijk maken in een wedstrijd waarin op het slechte terrein slordig werd gevoetbald en Union zijn doelpunten te makkelijk incasseerde. 3-3 dus uiteindelijk. De terugmatch wordt wellicht een zware klus. Al veel Europese topploegen gingen onderuit op bezoek bij Bodø Glimt.
0: Het wordt geleidelijk aan droger met wel wolken bij temperaturen vannacht tussen 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met ook nog enkele buien. Daarna brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De twee Belgische jongeren die maandag door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zouden buiten levensgevaar zijn. De jongeren waren op trektocht met een groep van zo'n 15 mensen toen ze plots werden verrast door een hevig onweer op 2700 meter hoogte. Ze werden kritiek naar het ziekenhuis gebracht. De ene jongeman van 21 voelde niets meer in zijn benen. Het andere slachtoffer, een tiener van 14, had verschillende brandwonden, zegt Jean-Michel Hodet van de lokale Franse politie.
1: Une personne donc relativement inconsciente et l'autre consciente avec une perte de sensibilité motricité au niveau d'un membre inférieur. L'autre personne donc un adolescent de 14 ans, voilà, qui était très choqué et qui présentait de nombreuses brûlures.
0: Een van de twee komt uit Hoeilaart in Vlaams-Brabant. De woonplaats van de andere jongen is niet bekend. Er liggen mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het natuurgebied dat nog altijd in brand staat in Noord-Limburg in Nederland. De brand is nog steeds niet volledig onder controle. Er zijn nog altijd plaatsen waar het vuur af en toe oplaait. De brandweer vraagt advies van de explosieve opruimingsdienst over de munitie en blijft voorlopig enkel op bestaande paden in het bos om te blussen. Zowat 100 hectare is daar al afgebrand. Supermarktketen Aldi gaat zijn promoacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor ze van kracht werden. De supermarktketen wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. De klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug. Woordvoerder Emily Verhagen vertelt wat je opnieuw zal kunnen zien.
2: Dus bij Aldi kan je steeds de online folder van deze en de volgende week raadplegen. Wekelijks bieden wij dan ook bij Aldi 25 promoties aan op vers. Van vers vlees tot groenten en fruit en de bakkerij. Verse aankopen behoren vaak tot de wekelijkse aankopen. Vandaar dat we deze als test een week op voorhand toonden. Maar nu gaan we dus opnieuw de prijzen van de vers promoties van de lopende en de volgende week tonen via de digitale folder.
0: En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. Union gaf de zege nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union middenvelder Rob Schoofs.
3: Uiteindelijk kunnen we 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
0: De terugwedstrijd vindt volgende week dinsdag plaats in Noorwegen. Het wordt geleidelijk aan droger met wel nog wolken bij temperaturen vannacht tussen 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met ook nog enkele buien. Daarna brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.